0: 20 euro. Tijdens de cursus ben je volwaardig lid van de club en kun je meedoen aan alle activiteiten. De lessen vinden plaats op woensdagavonden in sporthal De Klumper in Lieshout, de vaste speelavond van de club. Aynara van der Gaart verzorgt de jeugdtrainingen en samen met Tim van Bommel traint ze de seniorenbeginners. Meer informatie en aanmelden kan via badmintonclublieshout.nl. Zaterdagavond 29 augustus was er omstreeks 10:30 een harde knal in een plantsoen in Gemert. Een 15-jarige jongen verloor zijn wijsvinger en liep zwaar handletsel op toen een illegale cobra bij het aansteken ontplofte. Hij is per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Omstanders met oorsuizen gingen naar de huisartsenpost. Ondanks campagnes blijft illegaal vuurwerk gevaarlijk. De wet Veilige Jaarwisseling verbiedt daarom per 1 augustus 2026 het in Nederland kopen, afsteken en in het bezit hebben van consumentenvuurwerk. Lever resterend vuurwerk gratis, anoniem en zonder boete in via leverjevuurwerkin.nl. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Gemert-Bakel en Boekel kijk op omroeppielrand.nl.
1: OSR 920 Regiobreek. Het is OSR 920. Welkom. Dit is een nieuw uur.
2: OSR 920. Non-stop OSR.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 3 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op OSR 920.
2: Het Amerikaanse leger heeft doelen op het Iraanse eiland Larak in de straat van Hormuz aangevallen. Volgens de VS zou Iran het eiland willen gebruiken als lanceerbasis voor raketten met zeemijnen. De Iraanse revolutionaire garde zegt dat er bij de aanval doden en gewonden zijn gevallen en kondigt vergelding aan. Het zijn de eerste Amerikaanse aanvallen sinds weken. In Nepal zitten na de overstroming nog honderden mensen vast in tunnels van ondergrondse waterkrachtcentrales. De reddingsdiensten kunnen hen moeilijk bereiken vanwege het vele puin. Inmiddels zijn de autoriteiten ook begonnen met het tijdelijk begraven van de honderden niet geïdentificeerde slachtoffers van de ramp. Van de lichamen wordt DNA afgenomen, zodat de identiteit van de overledenen later nog kan worden vastgesteld. De Franse douane heeft aan de grens met Spanje een Nederlandse vrachtwagen met ruim 800 kilo cocaïne onderschept. Volgens het Franse OM is het een van de grootste drugsvangsten van dit jaar. De illegale lading werd ontdekt op de A9 bij Perpignan. De marktwaarde van de vangst wordt geschat op ruim 40 miljoen euro. Het is niet bekend of de Nederlandse chauffeur op de hoogte was van de lading. En uit vogelpark Avifauna in Alphen aan de Rijn zijn zondagavond 3 mara's ontsnapt. 2 van deze grote Zuid-Amerikaanse cavia-achtige knaagdieren zijn inmiddels op verschillende plaatsen in de gemeente weer teruggevonden. Een derde is nog spoorloos. De politie heeft de zoekactie gestaakt en waarschuwt het dier niet zelf te vangen, maar direct 112 te bellen. Het weer, bewolkt met buien en onweer. Aan de kust windstoten tot 70 km per uur. Het koelt af naar 16 graden. Het blijft deze week wisselvallig met middagtemperaturen rond de 22 graden.
1: Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920 Regiobreek.
3: Dit is Mark de Vries met het nieuws uit Laarbeek, Gemert-Bakel en Boekel op Omroep Peelrand. Zaterdagavond 29 augustus was er omstreeks 22:30 een harde knal in een plantsoen in Gemert. Een 15-jarige jongen verloor zijn wijsvinger en liep zwaar handletsel op toen een illegale cobra bij het aansteken ontplofte. Hij is per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Omstanders met oorsuizen gingen naar de huisartsenpost. Ondanks campagnes blijft illegaal vuurwerk gevaarlijk. De wet Veilige Jaarwisseling verbiedt daarom per 1 augustus 2026 het in Nederland kopen, afsteken en in het bezit hebben van consumentenvuurwerk. Lever resterend vuurwerk gratis, anoniem en zonder boete in via leverjevuurwerkin.nl. De broedplaats Lieshout C heeft in het voormalige Rabobankgebouw aan de Heuvel een pop-up museum geopend, gewijd aan fotograaf Martien Koppens. Het museum ontving tijdens de openingsdagen veel complimenten. Ook de Lieshoutse dorpsraad was zeer onder de indruk en feliciteert Lieshoutzee. Voorzitter Frank van Elderen roemt het initiatief dat Lieshout aantrekkelijker maakt. Lieshoutzee pakt actief de leegstand in het centrum aan, vooruitlopend op een ambitieus centrumplan. Eerder vulden ze Heuvel 6 al in met een mooie sportschool, een winkel in vintage kleding en een heus brouwgilde. De brandweer van Bakel moest zondagmorgen vroeg uitrukken voor een melding van een autobrand. Rond 3 uur in de ochtend werden de hulpdiensten gealarmeerd voor het incident aan het Nuieneind in Bakel. Ter plaatse troffen de brandweerlieden een bijzonder ernstig beschadigde auto aan die volledig in brand stond. De vlammen sloegen meters hoog uit het voertuig. Na een snelle en gerichte inzet slaagde de brandweer erin de uitslaande brand te bedwingen en uiteindelijk te blussen. Over de precieze oorzaak van deze autobrand is op dit moment nog absoluut niets bekend. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Gemert-Bakel en Boekel, kijk op omroeppielrand.nl.
0: OSR 920 Regiobreek.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 4 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op OSR 920.
2: Het Amerikaanse leger heeft doelen op het Iraanse eiland Larak in de straat van Hormuz aangevallen. Volgens de VS zou Iran het eiland willen gebruiken als lanceerbasis voor raketten met zeemijnen. De Iraanse revolutionaire garde zegt dat er bij de aanval doden en gewonden zijn gevallen en kondigt vergelding aan. Het zijn de eerste Amerikaanse aanvallen sinds weken. In Nepal zitten na de overstroming nog honderden mensen vast in tunnels van ondergrondse waterkrachtcentrales. De reddingsdiensten kunnen hen moeilijk bereiken vanwege het vele puin. Inmiddels zijn de autoriteiten ook begonnen met het tijdelijk begraven van de honderden niet geïdentificeerde slachtoffers van de ramp. Van de lichamen wordt DNA afgenomen, zodat de identiteit van de overledenen later nog kan worden vastgesteld. De Franse douane heeft aan de grens met Spanje een Nederlandse vrachtwagen met ruim 800 kilo cocaïne onderschept. Volgens het Franse OM is het een van de grootste drugsvangsten van dit jaar. De illegale lading werd ontdekt op de A9 bij Perpignan. De marktwaarde van de vangst wordt geschat op ruim 40 miljoen euro. Het is niet bekend of de Nederlandse chauffeur op de hoogte was van de lading. En uit vogelpark Avifauna in Alphen aan de Rijn zijn zondagavond 3 mara's ontsnapt. 2 van deze grote Zuid-Amerikaanse cavia-achtige knaagdieren zijn inmiddels op verschillende plaatsen in de gemeente weer teruggevonden. Een derde is nog spoorloos. De politie heeft de zoekactie gestaakt en waarschuwt het dier niet zelf te vangen, maar direct 112 te bellen. Het weer, bewolkt met buien en onweer. Aan de kust windstoten tot 70 km per uur. Het koelt af naar 16 graden. Het blijft deze week wisselvallig met middagtemperaturen rond de 22 graden.
1: Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920 Regiobreek.
3: Dit is Mark de Vries met het nieuws uit Laarbeek, Gemert-Bakel en Boekel op Omroep Peelrand. Badmintonclub Lieshout organiseert komend najaar weer een probeerbadmintoncursus. Vanaf eind september kan men in 10 lessen de basisbeginselen van badminton leren. Dit kost slechts €25. Tijdens de cursus ben je volwaardig lid van de club en kun je meedoen aan alle activiteiten. De lessen vinden plaats op woensdagavonden in sporthal De Klumper in Lieshout, de vaste speelavond van de club. Ainara van der Gaart verzorgt de jeugdtrainingen en samen met Tim van Bommel traint ze de seniorenbeginners. Meer informatie en aanmelden kan via badmintonclublieshout.nl. De jaarlijkse aandacht voor vleermuizen in het laatste weekend van augustus wordt dit jaar in Laarbeek iets later belicht. IVN Laarbeek organiseert namelijk op vrijdag 4 september een speciale avond voor iedereen die meer wil weten over deze bijzondere dieren. Vanaf 19:30 s'avonds bent u welkom in het IVN-gebouw, de BIMT, aan de Beekseweg 3 in Aarle-Rikstel. Aanmelden is niet nodig. IVN-gidsen geven eerst een inleiding over het leven van de Nederlandse vleermuis. Ze zijn de enige zoogdieren die echt kunnen vliegen met hun bijzondere handvleugels. Zondag 30 augustus stond Lieshout in het teken van de Kringgildedag. De dag begon met een eucharistieviering in de Sint-Servatiuskerk. Rond 1 uur 's middags trok een optocht door het centrum. 20 gilden uit Peeland samen met Harmonie Sint-Cecilia marcheerden mee. Na binnenkomst volgde de voorstelling van de gilden, een massale vendelgroet en het spectaculaire slangendefilé. Vanaf 3 uur 's middags barsten de wedstrijden los. Er werd getrommeld, gevendeld, bazuin geblazen en geschoten met geweer en kruisboog. Geen wedstrijd, maar wel een spektakel om te zien, het ringsteken van de standaardruiters. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Gemert-Bakel en Boekel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920 Regiobreek.
4: Wat je ook doet, of waar je ook gaat, neem je radio overal mee. OSR is in het weekend meer dan de moeite waard.
5: OSR.
0: Welkom. Dit is een nieuw uur.
6: OSR 920. Non-stop OSR.

0: OSR 920. Jij hoort bij ons.
1: En dan schrikt ze wakker van moeders laatste zoen.

Recht zum Leben anerkennen. Mein falsches Volk, wenn du die

0: OSR 920. OSR. Dit is OSR 920 met het radionieuws van 5 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op OSR 920. Het Amerikaanse leger heeft doelen op het Iraanse eiland Larak in de straat van Hormuz aangevallen. Volgens de VS zou Iran het eiland willen gebruiken als lanceerbasis voor raketten met zeemijnen. De Iraanse revolutionaire garde zegt dat er bij de aanval doden en gewonden zijn gevallen en kondigt vergelding aan. Het zijn de eerste Amerikaanse aanvallen sinds weken. In Nepal zitten na de overstroming nog honderden mensen vast in tunnels van ondergrondse waterkrachtcentrales. De reddingsdiensten kunnen hen moeilijk bereiken vanwege het vele puin. Inmiddels zijn de autoriteiten ook begonnen met het tijdelijk begraven van de honderden niet geïdentificeerde slachtoffers van de ramp. Van de lichamen wordt DNA afgenomen, zodat de identiteit van de overledenen later nog kan worden vastgesteld. De Franse douane heeft aan de grens met Spanje een Nederlandse vrachtwagen met ruim 800 kilo cocaïne onderschept. Volgens het Franse OM is het een van de grootste drugsvangsten van dit jaar. De illegale lading werd ontdekt op de A9 bij Perpignan. De marktwaarde van de vangst wordt geschat op ruim 40 miljoen euro. Het is niet bekend of de Nederlandse chauffeur op de hoogte was van de lading. En uit vogelpark Avifauna in Alphen aan de Rijn zijn zondagavond 3 mara's ontsnapt. 2 van deze grote Zuid-Amerikaanse cavia-achtige knaagdieren zijn inmiddels op verschillende plaatsen in de gemeente weer teruggevonden. Een derde is nog spoorloos. De politie heeft de zoekactie gestaakt en waarschuwt het dier niet zelf te vangen, maar direct 112 te bellen. Het weer, bewolkt met buien en onweer. Aan de kust windstoten tot 70 km per uur. Het koelt af naar 16 graden. Het blijft deze week wisselvallig met middagtemperaturen rond de 22 graden.
2: Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920 Regiobreek.
3: Dit is Mark de Vries met het nieuws uit Laarbeek, Gemert-Bakel en Boekel op Omroep Peelrand. Bij Heerlijk Hopveld in Gemert, voorlichtingstuin van Veld Gemert, bent u het hele jaar welkom voor uiteenlopende ecologische, educatieve en zintuigelijke activiteiten. Dit oud-dorpslandschap van 3,5 hectare nodigt uit om te kijken, proeven, ruiken, luisteren en voelen. U kunt er 7 dagen per week wandelen langs de unieke bloemenklok, de moeras- en vlindertuin, moestuinen, poelen, boomgaard en wijngaard. Ido Kranen vertelt en neemt de deelnemers mee op zondag 4 oktober om 11 uur de kruidentuinen in om eens stil te staan bij de inzichten van voorouders over de bijzondere werking van planten met proeven en ruiken. De jaarlijkse aandacht voor vleermuizen in het laatste weekend van augustus wordt dit jaar in Laarbeek iets later belicht. IVN Laarbeek organiseert namelijk op vrijdag 4 september een speciale avond voor iedereen die meer wil weten over deze bijzondere dieren. Vanaf 19:30 s'avonds bent u welkom in het IVN-gebouw, de BIMT, aan de Beekseweg 3 in Aarle-Rikstel. Aanmelden is niet nodig. IVN-gidsen geven eerst een inleiding over het leven van de Nederlandse vleermuis. Ze zijn de enige zoogdieren die echt kunnen vliegen, met hun bijzondere handvleugels. De WAC Gemert is afgelopen donderdag weer van start gegaan met de eerste bekerwedstrijden. Direct was er een verrassing. Het nieuwe team Michaels Broodjes en Ferry Hazeveld Timmerwerken versloeg hoofdklasser Vers van de Pers / Zamnesia met 5-0. Tom van den Boogaard scoorde hierbij 3 keer. Na 4 speelweken worden de teams verdeeld over een grote en kleine beker. Voor de start van het seizoen kwamen de scheidsrechters bijeen om de regels door te nemen. 4 topscheidsrechters werden gehuldigd voor hun jarenlange trouwe dienst, samen goed voor 150 jaar ervaring. Dus werden deze 4 toppers in het zonnetje gezet. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Gemert-Bakel en Boekel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920 Regiobreek. OSR 920. Welkom. Dit is een nieuw uur.
4: OSR 920. Non-stop OSR.

0: drinken.
1: Precies wat je nodig hebt. OSR 920.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 6 uur.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws op OSR 920. Voor de kustprovincies geldt code geel vanwege zware onweersbuien. De waarschuwing van het KNMI geldt voor Zeeland, Zuid-Holland, Friesland, Noord-Holland en de Wadden. Behalve veel regen en onweer kunnen windstoten tot 70 km per uur voorkomen. In Noord-Holland wordt gewaarschuwd voor wateroverlast. Er kan daar 50 tot 70 mm regen vallen, de helft van wat normaal gesproken in heel augustus naar beneden komt. Automobilisten moeten oppassen voor aquaplaning. De onderhandelingen over de miljoenennota voor volgend jaar zijn na 15 uur stilgelegd. Er is nog geen akkoord. Rond 9 uur vanochtend worden de gesprekken tussen D66, VVD en CDA hervat. Voor de coalitie dringt de tijd. De stukken moeten uiterlijk vanavond naar de Raad van State, zodat die nog kunnen worden beoordeeld voor Prinsjesdag op 15 september. De extra begrotingsraad, waarin het hele kabinet de stukken moet goedkeuren, is daarom uitgesteld tot 11 uur vanochtend. De Algerijnse president Tebboune wil de doodstraf invoeren voor brandstichters. Zeker 12 mensen kwamen om bij branden in het land die aangestoken bleken te zijn. Meerdere verdachten zijn opgepakt. Volgens de huidige wetgeving in Algerije staat nu op opzettelijke brandstichting maximaal 30 jaar cel of levenslang in bepaalde gevallen. Vanwege de slachtoffers van de aangestoken natuurbranden is in Algerije een officiële rouwperiode afgekondigd van 3 dagen. In de Grand Canyon in de Amerikaanse staat Arizona is bij de overstromingen van dit weekend een dode gevallen. Ook worden nog 14 mensen vermist. Tot en met gisteren zijn 62 mensen geëvacueerd. Voor vandaag wordt opnieuw onweer en hevige regen verwacht in het gebied, met kans op overstromingen, vallend gesteente en modderstromen. De diepe kloof trekt jaarlijks miljoenen bezoekers. Het weer. Bij een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind vallen er soms felle onweersbuien met windstoten tot 70 km per uur. Het wordt tussen de 18 en 20 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920 Regiobreek.
2: Dit is Mark de Vries met het nieuws uit Laarbeek, Gemert-Bakel en Boekel op Omroep Peelrand. Badmintonclub Lieshout organiseert komend najaar weer een probeerbadmintoncursus. Vanaf eind september kan men in 10 lessen de basisbeginselen van badminton leren. Dit kost slechts €25. Tijdens de cursus ben je volwaardig lid van de club en kun je meedoen aan alle activiteiten. De lessen vinden plaats op woensdagavonden in sporthal De Klumper in Lieshout, de vaste speelavond van de club. Aynara van der Gaart verzorgt de jeugdtrainingen en samen met Tim van Bommel traint ze de seniorenbeginners. Meer informatie en aanmelden kan via badmintonclublieshout.nl. Zondag 30 augustus stond Lieshout in het teken van de Kringgildedag. De dag begon met een eucharistieviering in de Sint-Servatiuskerk. Rond 1 uur 's middags trok een optocht door het centrum. 20 gilden uit Peeland samen met Harmonie Sint-Cecilia marcheerden mee. Na binnenkomst volgde de voorstelling van de gilden, een massale vendelgoed en het spectaculaire slangendefilé. Vanaf 3 uur 's middags barsten de wedstrijden los. Er werd getrommeld, gevendeld, bazuin geblazen en geschoten met geweer en kruisboog. Geen wedstrijd, maar wel een spektakel om te zien, het ringsteken van de standaardruiters. De broedplaats Lieshout C heeft in het voormalige Rabobankgebouw aan de Heuvel een pop-up museum geopend, gewijd aan fotograaf Martien Koppens. Het museum ontving tijdens de openingsdagen veel complimenten. Ook de Lieshoutse dorpsraad was zeer onder de indruk en feliciteert Lieshout C. Voorzitter Frank van Elderen roemt het initiatief dat Lieshout aantrekkelijker maakt. Lieshout C pakt actief de leegstand in het centrum aan, vooruitlopend op een ambitieus centrumplan. Eerder vulden ze Heuvel 6 al in met een mooie sportschool, een winkel in vintage kleding en een heus brouwgilde. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Gemert-Bakel en Boekel, kijk op omroeppielrand.nl.
0: OSR 920 Regiobreek.
3: OSR 920.
0: Welkom. Dit is een nieuw uur.
4: OSR 920. Non-stop OSR.

0: Goedemorgen. Fijn dat je bij ons bent. Dit is OSR 920.
1: Word wakker, schat. Je hebt een nare droom gehad. Rustig maar.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 7 uur.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws op OSR 920. Voor de kustprovincies geldt code geel vanwege zware onweersbuien. Het weeralarm geldt in Zeeland, Zuid-Holland, Noord-Holland, Friesland en de Wadden. Vanaf 2 uur geldt de waarschuwing in het hele land. Naast zware regen en onweer is er kans op windstoten tot 70 km per uur. In Noord-Holland kan 50 tot 70 mm regen vallen. De helft van wat normaal gesproken in heel augustus valt. Automobilisten moeten bovendien oppassen voor aquaplaning. De hoge gasprijs duwt het tarief van een vast energiecontract omhoog. Gemiddeld kost een vast energiecontract zo'n €600 meer dan een half jaar geleden. Huishoudens die in februari een vast contract namen betaalden gemiddeld €1,20 voor een kubieke meter gas. Nu is dat ruim €0,5. Elektriciteit steeg van 23 naar 28 eurocent per kilowattuur. En ook dat komt door gestegen gasprijzen. De oorlog in het Midden-Oosten is de boosdoener. 20% van de wereldwijde gasexport gaat door de nu geblokkeerde straat van Hormuz. Internationale studenten leveren meer op dan dat ze kosten. Dat zegt het Centraal Planbureau, CPB. Vandaag start een nieuw collegejaar voor vele duizenden internationale studenten. Het geld dat de overheid voor ze uittrekt aan studiefinanciering, sociale zekerheid en zorg wordt ruimschoots terugverdiend. Velen van hen blijven hier werken en betalen dan belasting. Het leeuwendeel komt uit de EU-landen plus Noorwegen, IJsland en Liechtenstein. Studenten van buiten die gebieden betalen alles zelf, waardoor ze de overheid nauwelijks wat kosten. Vanwege het slechte weer blijven vandaag de scholen op het Caribische eiland Sint Maarten dicht. Ook op Saba en Sint Eustatius wordt vandaag rekening gehouden met overlast door zware regenval. In het gebied tussen de Atlantische Oceaan en Zuid-Amerika raast vandaag een tropische storm voorbij. De Nederlandse eilanden in het Caribisch gebied roepen inwoners op alert te zijn en vooral niet de weg op te gaan. Het weer, onweersbuien met kans op windstoten tot 70 km per uur. Het wordt tussen de 18 en 20 graden. Tot zover het radio nieuws op OSR 920.
0: OSR 920 Regiobreek.
2: Dit is Mark de Vries met het nieuws uit Laarbeek, Gemert-Bakel en Boekel op Omroep Peelrand. Zaterdagavond 29 augustus was er omstreeks 22:30 een harde knal in een plantsoen in Gemert. Een 15-jarige jongen verloor zijn wijsvinger en liep zwaar handletsel op toen een illegale cobra bij het aansteken ontplofte. Hij is per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Omstanders met oorsuizen gingen naar de huisartsenpost. Ondanks campagnes blijft illegaal vuurwerk gevaarlijk. De wet Veilige Jaarwisseling verbiedt daarom per 1 augustus 2026 het in Nederland kopen, afsteken en in het bezit hebben van consumentenvuurwerk. Lever resterend vuurwerk gratis, anoniem en zonder boete in via leverjevuurwerkin.nl. Zondag 30 augustus stond Lieshout in het teken van de Kringgildedag. De dag begon met een eucharistieviering in de Sint-Servatiuskerk. Rond 1 uur 's middags trok een optocht door het centrum. 20 gilden uit Peeland samen met Harmonie Sint-Cecilia marcheerden mee. Na binnenkomst volgde de voorstelling van de gilden, een massale vendelgoed en het spectaculaire slangendefilé. Vanaf 3 uur 's middags barsten de wedstrijden los. Er werd getrommeld, gevendeld, bazuin geblazen en geschoten met geweer en kruisboog. Geen wedstrijd, maar wel een spektakel om te zien, het ringsteken van de standaardruiters. De brandweer is zondagavond opgeroepen voor een woningbrand aan de Model van der Donkstraat in Beek en Donk. Ter plaatse bleek dat een pan op het fornuis vlam had gevat. Hoewel er rookontwikkeling was, hoefde de brandweer niet te blussen. Ze hebben de woning wel grondig geventileerd om de rook te verdrijven. Buurtbewoners hoorden naar eigen zeggen al ongeveer een half uur een brandalarm, maar konden niet direct plaatsen waar het vandaan kwam. Gelukkig raakte niemand gewond bij dit incident. De brandweer benadrukt het belang van directe actie bij brandalarmen. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Gemert-Bakel en Boekel, kijk op omroeppielrand.nl.
0: OSR 920 Regiobreek.

thing. My love don't cost a thing. Nou ja, dat is mooi. Dan is het een goedkope dame. Jennifer Lopez was dat. Goedemorgen, welkom. Zij was de opener voor Klaar Wakker op deze maandag. De 31ste, allerlaatste dag van augustus 2026 is aangebroken. En die gaan we in met dit programma. Met de bekende onderdelen. En natuurlijk muziek om weer op weg te helpen richting de rest van de dag.

0: Darts en Come Back My Love. OSR 9-2-0 met het weer van 20 jaar geleden. Hoe was het toen? Nou, het was bewolkt met lichte regen in de ochtend. De maximumtemperatuur bereikte 18 graden, s'nachts was dat 11. De wind kwam uit het zuidwesten en in de middag klaarde het op.
1: Iedere ochtend lekker wakker worden. Klaar wakker. Ronnie Thijssen.

Will Smith, Wild Wild West en de Handsome Poets ook nog met Sky on Fire. Dat weekend is nog maar net voorbij en we leven toch weer een beetje toe naar het volgende. Dus ja, dan past dit nummer er wel mooi bij van Earth and Fire. Terug in het verleden met Weekend.

0: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920. Voor de kustprovincies geldt code geel vanwege zware onweersbuien. Het weeralarm geldt in Zeeland, Zuid-Holland, Noord-Holland, Friesland en de Wadden. Vanaf 2 uur geldt de waarschuwing in het hele land. De hoge gasprijs duwt het tarief van een vast energiecontract omhoog. Gemiddeld kost een vast energiecontract zo'n €600 meer dan een half jaar geleden. Internationale studenten leveren meer op dan dat ze kosten, dat zegt het Centraal Planbureau CPB. Vanwege het slechte weer blijven vandaag de scholen op het Caribische eiland Sint Maarten dicht. Ook op Saba en Sint Eustatius wordt vandaag rekening gehouden met overlast door zware regenval. Het weer, onweersbuien met kans op windstoten tot 70 km per uur. Het wordt tussen de 18 en 20 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920.
1: OSR 920. Meer dan 6.

Joe Pataan en Rappo Kleppo. Het is een bijzonder nummer. En in deze tijden zou dat nooit meer een hit worden, denk ik zo. Archiefnieuws over muziek. Wendy en Lisa hebben in augustus 1987 een hit met hun debuutalbum Waterfall.

Weliswaar hetzelfde oude liedje, maar het verveelt nooit. Het is een same old song. De Four Tops hoorde je. Nou, dat was waarschijnlijk overbodig om dat te moeten vertellen. Want dat wist je waarschijnlijk wel, omdat je het al zo vaak hebt gehoord. Goedemorgen, dit is OSR 920.

Bibi, Rexha en Fatalist samen in nieuwe Legion. Klinkt lekker als Solo Asylum daarvoor. Wonderway It Train, een hit van heel wat jaren terug alweer. Die toen heel, heel, heel vaak gedraaid werd. OSN 9G20, maandagochtend, de 31ste, laatste dag van augustus. Van harte welkom. Koffie hebben we bij de hand en een CCR.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 8 uur.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws op OSR 920. Voor de kustprovincies geldt code geel vanwege zware onweersbuien. Het weeralarm geldt in Zeeland, Zuid-Holland, Noord-Holland, Friesland en de Wadden. Vanaf 2 uur geldt de waarschuwing in het hele land. Naast zware regen en onweer is er kans op windstoten tot 70 km per uur. In Noord-Holland kan 50 tot 70 mm regen vallen. De helft van wat normaal gesproken in heel augustus valt. Automobilisten moeten bovendien oppassen voor aquaplaning. De hoge gasprijs duwt het tarief van een vast energiecontract omhoog. Gemiddeld kost een vast energiecontract zo'n 600 euro meer dan een half jaar geleden. Huishoudens die in februari een vast contract namen betaalden gemiddeld 1,20 euro voor een kubieke meter gas. Nu is dat ruim 1,5 euro. Elektriciteit steeg van 23 naar 28 eurocent per kilowattuur. En ook dat komt door gestegen gasprijzen. De oorlog in het Midden-Oosten is de boosdoener. 20% van de wereldwijde gasexport gaat door de nu geblokkeerde straat van Hormuz. Internationale studenten leveren meer op dan dat ze kosten. Dat zegt het Centraal Planbureau, CPB. Vandaag start een nieuwe collegejaar voor vele duizenden internationale studenten. Het geld dat de overheid voor ze uittrekt aan studiefinanciering, sociale zekerheid en zorg wordt ruimschoots terugverdiend. Velen van hen blijven hier werken en betalen dan belasting. Het leeuwendeel komt uit de EU-landen plus Noorwegen, IJsland en Liechtenstein. Studenten van buiten die gebieden betalen alles zelf, waardoor ze de overheid nauwelijks wat kosten. Vanwege het slechte weer blijven vandaag de scholen op het Caribische eiland Sint Maarten dicht. Ook op Saba en Sint Eustatius wordt vandaag rekening gehouden met overlast door zware regenval. In het gebied tussen de Atlantische Oceaan en Zuid-Amerika raast vandaag een tropische storm voorbij. De Nederlandse eilanden in het Caribisch gebied roepen inwoners op alert te zijn en vooral niet de weg op te gaan. Het weer, onweersbuien met kans op windstoten tot 70 km per uur. Het wordt tussen de 18 en 20 graden. Tot zover het radio nieuws op OSR 920.
0: OSR 920 Regiobreek.
2: Dit is Mark de Vries met het nieuws uit Laarbeek, Gemert-Bakel en Boekel op Omroep Peelrand. De brandweer is zondagavond opgeroepen voor een woningbrand aan de Model van der Donkstraat in Beek en Donk. Ter plaatse bleek dat een pan op het fornuis vlam had gevat. Hoewel er rookontwikkeling was, hoefde de brandweer niet te blussen. Ze hebben de woning wel grondig geventileerd om de rook te verdrijven. Buurtbewoners hoorden naar eigen zeggen al ongeveer een half uur een brandalarm, maar konden niet direct plaatsen waar het vandaan kwam. Gelukkig raakte niemand gewond bij dit incident. De brandweer benadrukt het belang van directe actie bij brandalarmen. Zondag 30 augustus stond Lieshout in het teken van de Kringgildedag. De dag begon met een eucharistieviering in de Sint-Servatiuskerk. Rond 1 uur 's middags trok een optocht door het centrum. 20 gilden uit Peeland samen met Harmonie Sint-Cecilia marcheerden mee. Na binnenkomst volgde de voorstelling van de gilden, een massale vendelgroet en het spectaculaire slangendefilé. Vanaf 3 uur 's middags barstten de wedstrijden los. Er werd getrommeld, gevendeld, bazuin geblazen en geschoten met geweer en kruisboog. Geen wedstrijd, maar wel een spektakel om te zien, het ringsteken van de standaardruiters. De WAC Gemert is afgelopen donderdag weer van start gegaan met de eerste bekerwedstrijden. Direct was er een verrassing. Het nieuwe team Michaels Broodjes en Ferry Hazeveld Timmerwerken versloeg hoofdklasser Vers van de Pers /Zamnesia met 5-0. Tom van den Boogaard scoorde hierbij 3 keer. Na 4 speelweken worden de teams verdeeld over een grote en kleine beker. Voor de start van het seizoen kwamen de scheidsrechters bijeen om de regels door te nemen. 4 topscheidsrechters werden gehuldigd voor hun jarenlange trouwe dienst, samen goed voor 150 jaar ervaring. Dus werden deze 4 toppers in het zonnetje gezet. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Gemert-Bakel en Boekel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920 Regiobreek.
3: Waar anderen stoppen, gaan wij verder.
0: OSR 920.
4: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
5: Ik doe het voor gezonde nieren.
6: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
7: Met de Nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
0: Welkom. Dit is een nieuw uur.
3: OSR 920.

0: Romantiek ten top, Risk It All. Bruno Mars was dat met zijn prachtige song. Bette Midler, die komt eraan. Straks To Deserve You. En als eerste hoor je in 2 van 1 From a Distance.
1: 1 artiest, 2 nummers. Dit is 2 van 1. 2 van 1.

To deserve you and from a distance. Twee keer Bette Midler hier op Overzeg. 9-2-0 in Klaarbakker. In 2-1. Hebben we alles mee gezegd. Dit is Betty Wright. Sheree.

0: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920. Voor de kustprovincies geldt code geel vanwege zware onweersbuien. Het weeralarm geldt in Zeeland, Zuid-Holland, Noord-Holland, Friesland en de Wadden. Vanaf 2 uur geldt de waarschuwing in het hele land. De hoge gasprijs duwt het tarief van een vast energiecontract omhoog. Gemiddeld kost een vast energiecontract zo'n €600 meer dan een half jaar geleden. Internationale studenten leveren meer op dan dat ze kosten. Dat zegt het Centraal Planbureau, CPB. Vanwege het slechte weer blijven vandaag de scholen op het Caribische eiland Sint Maarten dicht. Ook op Saba en Sint Eustatius wordt vandaag rekening gehouden met overlast door zware regenval. Het weer, onweersbuien met kans op windstoten tot 70 km per uur. Het wordt tussen de 18 en 20 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920.
1: OSR 920. Klaar wakker.

0: be. Jack Johnson met zijn vrienden in het nummer Upside Down. Die titel kennen we trouwens ook nog van T-Chin, maar dat is dan weer een heel ander nummer.
1: Top 1000.
0: En daar vinden wij Phil Collins dit jaar met Against All Odds, een nummer uit 1984. Phil Collins nam dit nummer op in een studio in Londen. De tekst gaat over een man die zijn liefde terug wil. Het nummer verscheen op de soundtrack van de film Against All Odds. Zelfde titel dus. Collins zong en speelde de drums zelf.

zo is het wel, hè. Vaak. Helaas. Money Talks, AC/DC hier en Phil Collins ook nog Against All Odds Up over zijn 920. Met een kopje koffie nog, het laatste voor deze ochtend, wat mij betreft tenminste. De boterhammen zijn al lang op. En zo zijn we de ochtend toch weer bijna doorgekomen. Het gaat snel, als je een beetje naar je zin hebt. En dat hebben wij hier elke dag, met de fijnste muziek om jou door de dag heen te helpen. Dit is Israel Nash, Down in the Country.

0: is van mij.
1: Zo is het. Sinds een dag of twee, 32 jaar als subtitel. En doe maar natuurlijk. Had ik niet hoeven te zeggen. Dit was Klaar Wakker. Veel plezier met de muziekfabriek en de andere collega's. Graag weer tot morgen. Bye.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 9 uur.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws op OSR 920. Code geel vanwege zwaar onweer is uitgebreid naar het hele land. Het weeralarm gold eerst alleen voor de kustprovincies. Het KNMI verwacht tijdens felle onweersbuien veel regen in korte tijd, maar ook hagel en windstoten tot 70 km per uur. Op de wegen is wateroverlast. Door aquaplaning ontstaat een dunne laag water tussen de banden en de weg. Automobilisten kunnen zo de macht over het stuur kwijtraken. Iran heeft als vergelding voor aanvallen van de Amerikanen eerder vandaag een Amerikaanse drone neergehaald boven de straat van Hormuz. Ook zijn er raketten afgevuurd op Jordanië en de Verenigde Arabische Emiraten. De Iraanse revolutionaire garde zegt dat er een supertanker in de zeestraat is geraakt door twee mijnen. Het schip zou in brand staan. Het Jordaanse luchtafweersysteem onderschepte 8 raketten. Amerikaanse troepen in de Verenigde Arabische Emiraten waren ook doelwit van Iraanse raketten. Het aantal vermisten in Nepal en Tibet loopt flink op. Volgens de Nepalese rampendienst zijn het er nu ruim 4200. Het dodental van de ramp is opgelopen naar ruim 900. Het aantal slachtoffers na de stortvloed aan Chinese zijde is officieel 16 met bijna 550 vermisten. De kans dat er nog overlevenden worden gevonden na de enorme stortvloed neemt snel af. Volgens de autoriteiten in Nepal zitten nog bijna 100 mensen vast in tunnels van waterkrachtcentrales. De hoge gasprijs stuurt het tarief van een vast energiecontract omhoog. Gemiddeld kost een vast energiecontract zo'n €600 meer dan een half jaar geleden. Huishoudens die in februari een vast contract namen betaalden gemiddeld €1,20 voor een kubieke meter gas. Nu is dat ruim €0,5. Elektriciteit steeg van 23 naar €0,28 per kilowattuur. En ook dat komt door de gestegen gasprijzen. De oorlog in het Midden-Oosten is de boosdoener. 20% van de wereldwijde gasexport gaat door de nu geblokkeerde straat van Hormuz. Het weer. Onweersbuien met kans op windstoten tot 70 km per uur. Het wordt tussen de 18 en 20 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920 Regiobreek.
2: Dit is Mark de Vries met het nieuws uit Laarbeek, Gemert-Bakel en Boekel op Omroep Peelrand. Bij Heerlijk Hopveld in Gemert, voorlichtingstuin van Veld Gemert, bent u het hele jaar welkom voor uiteenlopende ecologische, educatieve en zintuigelijke activiteiten. Dit oud-dorpslandschap van 3,5 hectare nodigt uit om te kijken, proeven, ruiken, luisteren en voelen. U kunt er 7 dagen per week wandelen langs de unieke bloemenklok, de moeras- en vlindertuin, moestuinen, poelen, boomgaard en wijngaard. Ido Kranen vertelt en neemt de deelnemers mee op zondag 4 oktober om 11 uur de kruidentuinen in om eens stil te staan bij de inzichten van voorouders over de bijzondere werking van planten met proeven en ruiken. De broedplaats Lieshout C heeft in het voormalige Rabobankgebouw aan de Heuvel een pop-up museum geopend, gewijd aan fotograaf Martien Koppens. Het museum ontving tijdens de openingsdagen veel complimenten. Ook de Lieshoutse dorpsraad was zeer onder de indruk en feliciteert Lieshout C. Voorzitter Frank van Elderen roemt het initiatief dat Lieshout aantrekkelijker maakt. Lieshout C pakt actief de leegstand in het centrum aan, vooruitlopend op een ambitieus centrumplan. Eerder vulden ze Heuvel 6 al in met een mooie sportschool, een winkel in vintage kleding en een heus brouwgilde. De WAC Gemert is afgelopen donderdag weer van start gegaan met de eerste bekerwedstrijden. Direct was er een verrassing. Het nieuwe team Michaels Broodjes en Ferry Hazeveld Timmerwerken versloeg hoofdklasser Vers van de Pers / Zamnesia met 5-0. Tom van den Boogaard scoorde hierbij 3 keer. Na 4 speelweken worden de teams verdeeld over een grote en kleine beker. Voor de start van het seizoen kwamen de scheidsrechters bijeen om de regels door te nemen. 4 topscheidsrechters werden gehuldigd voor hun jarenlange trouwe dienst, samen goed voor 150 jaar ervaring. Dus werden deze 4 toppers in het zonnetje gezet. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Gemert-Bakel en Boekel, kijk op omroeppielrand.nl.
0: OSR 920 Regiobreek.
3: Reclame maken op de radio? Dat is veel goedkoper dan je denkt. Ga naar osr920.nl en vraag een informatiepakket aan.
4: Cafézaal Kleingeld in Zijtaart is dé ontmoetingsplek voor jong en oud. Of je nu komt voor een gezellig potje dart of biljart, voor een pilsje of om iets moois te vieren, alles is mogelijk in de zalen van Cafézaal Kleingeld. Bij ons kun je feesten zoals jij dat wilt. Loop eens binnen en ervaar zelf onze gastvrijheid. Of geniet van ons verwarmde terras, de patatterij of onze heerlijke weekendmenu's. Cafézaal Kleingeld in Zijtaart. Kijk voor meer info op feestzaal.nl.
0: Welkom. Dit is een nieuw uur.
5: OSR 920. Muziekfabriek.
0: Ben van Riel.

0: Ja, volgens velen blijft dit een van de betere gitaristen aller tijden. En daar ben ik het mee eens. Hey Joe. Jimi Hendrix hier op OSR 920. CB Milton. And would you send me an angel? Goedemorgen en van harte welkom. Het is weer maandagochtend. De laatste dag van augustus van 2026. 31ste alweer. Tot aan 12 uur zit Muziekfabriek. Dankjewel aan Ronnie Thijssen van afgelopen 2 uur klaar wakker. Nieuw vast energiecontract kost huishoudens honderden euro's extra's. En code geel in het hele land vanwege stevige onweersbuien en veel regen. En de coalitie nog altijd niet eens over de begroting. Gesprekken gaan vandaag verder. Tot aan 12 uur Muziekfabriek. Platen zijn verhaal. Leuke berichten in de verjaardagskalender. En het komt allemaal voorbij. Oh ja, de beste muziek.
1: Ben van Rio.

Visor Z, Visor Z en So Long uit de jaren 80. Rob de Nijs en Malle Baba hadden we ook nog. En de New Radicals en You Get What You Give. OSR 920, jouw vriendje op de radio. Nou, wij geven een heleboel. Wij geven de hele dag gratis de allerlekkerste muziek. Nou, gratis? Als je wil kun je een vriendje voor een tientje worden. Kijk even op

0: Mooi hè? Thunder in the Broken Dream hier op OZR 920. Vanochtend breekt de zon nog even aardig door en is het voor lange tijd droog. Vanmiddag komt het regelmatig tot buien, soms met onweer en windstoten en het wordt maximaal 20 graden. Ook vanavond is het nog buiig, vannacht is het veelal droog en de wind die zwakt af en het wordt minimaal 14 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af, het blijft droog en bij een matige westenwind wordt het morgen zo'n 21 graden.
1: OZR 920.
2: Van liefhebbers voor liefhebbers.

Do It Again. Hier op OSR 92.0. Herbert Grönemeyer en Halt mich noch ein bisschen. OSR 92.0. Muziekfabriek met nu Destiny's Child en I Will Survivor.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 10 uur.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws op OSR 920. In Utrecht is vannacht een explosief afgegaan bij een restaurant in de wijk Zuilen. Voor zover bekend raakte er niemand gewond. Een groot deel van de voorgevel van het pand is beschadigd. Door de explosie sneuvelden de ruiten, ook van woningen boven het restaurant. De politie doet onderzoek en bekijkt onder meer camerabeelden. Het Utrechtse restaurant was al eerder doelwit van een explosie. Een 19-jarige man uit die stad is voor de zaak veroordeeld tot 3 jaar celstraf. Code geel vanwege zwaar onweer is uitgebreid naar het hele land. Het weeralarm gold eerst alleen voor de kustprovincies. Het KNMI verwacht tijdens felle onweersbuien veel regen in korte tijd, maar ook hagel en windstoten tot 70 km per uur. Op de wegen is wateroverlast. Door aquaplaning ontstaat een dunne laag water tussen de banden en de weg. Automobilisten kunnen zo de macht over het stuur kwijtraken. Na een korte nacht hebben de leiders van D66, VVD en CDA hun gesprekken over de miljoenennota hervat. Gisteren hadden ze 15 uur achter elkaar onderhandeld, maar tot een akkoord kwam het niet. Uiterlijk vanavond laat moet de begroting voor volgend jaar naar de Raad van State. Anders kan die niet meer voor Prinsjesdag worden goedgekeurd. Heikel punt tussen de vertegenwoordigers is de aanpak van de vermogensrendementsheffing in de fiscale box 3 en het budget voor de sociale zekerheid. Er is ook steun nodig van de oppositie. Het aantal vermisten in Nepal en Tibet loopt flink op. Volgens de Nepalese rampendienst zijn het er nu ruim 4200. Het dodental van de ramp is opgelopen naar ruim 900. Het aantal slachtoffers na de stortvloed aan Chinese zijde is officieel 16 met bijna 550 vermisten. De kans dat er nog overlevenden worden gevonden na de enorme stortvloed neemt snel af. Volgens de autoriteiten in Nepal zitten zeker 900 medewerkers van waterkrachtcentrales nog vast in tunnels. Het weer. Onweersbuien met kans op windstoten tot 70 km per uur. Het wordt tussen de 18 en 20 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920 Regiobreek.
2: Dit is Mark de Vries met het nieuws uit Laarbeek, Gemert-Bakel en Boekel op Omroep Peelrand. De brandweer is zondagavond opgeroepen voor een woningbrand aan de Model van der Donkstraat in Beek en Donk. Ter plaatse bleek dat een pan op het fornuis vlam had gevat. Hoewel er rookontwikkeling was, hoefde de brandweer niet te blussen. Ze hebben de woning wel grondig geventileerd om de rook te verdrijven. Buurtbewoners hoorden naar eigen zeggen al ongeveer een half uur een brandalarm, maar konden niet direct plaatsen waar het vandaan kwam. Gelukkig raakte niemand gewond bij dit incident. De brandweer benadrukt het belang van directe actie bij brandalarmen. De amateurvoetbalvelden waren dit weekend het toneel van spannende duels en onverwachte uitslagen. Vooral de confrontatie tussen Dongen en Gemert trok de aandacht. In een wedstrijd vol strijd en passie wist Dongen uiteindelijk Niep te winnen met 3-2. Deze overwinning zorgt voor een aardverschuiving in de top van het klassement. De thuisploeg heeft hiermee een belangrijke stap gezet richting de bovenste regionen, terwijl Gemert de schade moet beperken. De strijd om de kampioenstitel blijft onverminderd spannend en zal ongetwijfeld tot de laatste speeldag duren. De broedplaats Lieshout C heeft in het voormalige Rabobankgebouw aan de Heuvel een pop-up museum geopend, gewijd aan fotograaf Martien Koppens. Het museum ontving tijdens de openingsdagen veel complimenten. Ook de Lieshoutse dorpsraad was zeer onder de indruk en feliciteert Lieshout C. Voorzitter Frank van Elderen roemt het initiatief dat Lieshout aantrekkelijker maakt. Lieshout C pakt actief de leegstand in het centrum aan, vooruitlopend op een ambitieus centrumplan. Eerder vulden ze Heuvel 6 al in met een mooie sportschool, een winkel in vintage kleding en een heus brouwgilde. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Gemert-Bakel en Boekel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920 Regiobreek.
3: Wat je ook doet, of waar je ook gaat, neem je radio overal mee. OSR is in het weekend meer dan de moeite waard.
4: OSR.
3: Welkom. Dit is een nieuw uur.
4: OSR 920. Muziekfabriek.
3: Ben van Riel.
5: I had no choice but to hear you. You stay. Your case, time and again.

Again, I Want to Be With You Again. Mr. Big uit de United Kingdom en Romeo Duran Duran uit de gelijknamige film van James Bond. A Few to a Kill. Dit is OSR 920 met James Bay.

0: Cowboy, Lenny Kravitz en Are You Gonna Go My Way, Frank en Nancy Sinatra en Something Stupid. Is tijd voor
1: de plaat en zijn verhaal.
2: De mooiste verhalen achter de beste popsongs. De plaat en zijn verhaal.
3: Ik lijk in de verste verte niet meer op de man die ik ooit was. De tranen die ik heb gehuild hebben hun uitwerking bepaald niet gemist. Ik voel me verlaten en alle problemen die ik heb, zal ik nu alleen moeten opknappen. Had iemand me maar verteld hoe moeilijk het is om volwassen te worden. Als ik nu terugkijk op mijn leven, probeer ik te ontdekken waar het mis is gegaan, maar ik heb geen flauw idee. Ik ben de laatste jaren niet veel meer dan een schaduw van de man die ik ooit was. En ik zou zo gauw niet weten hoe ik weer uit deze put moet komen. Vroeger, toen jij me nog wilde leren kennen, toen ging het veel beter met me. Toen had ik jou tenminste om van te houden. En dat is nu wel anders. En dat is mijn eigen stomme schuld. Ik ben immers degene geweest die een punt achter onze relatie heeft gezet en jou in de steek heeft gelaten. En of ik nou alsnog voor jou kies of niet, ik kan nu alleen nog maar verliezen. Liefde is goed, maar te veel liefde kan echt dodelijk zijn. Het maakt je leven tot een hel. Het trekt alle kracht uit je lijf en de pijn maakt je stapelgek. Ik ben het slachtoffer van mijn eigen misdaad.

Wij draaien het speciaal voor jou. The Doors and Don't You Love Her medley. And people and moving all up hier op OSR 920. Zo direct even het nieuws van 11 uur. Daarna nog een uur lang muziekfabriek. Even rustig aan. Don Williams, I Believe in You.

0: Ben je op zoek naar elektronica met de zekerheid van echte service? Bij EP Wim van den Broek geloven we in kwaliteit die jarenlang meegaat. Of het nu gaat om je wasmachine, tv of keukenapparatuur, wij helpen je graag. Voor een eerlijk advies op maat kom je naar EP Wim van den Broek. Laten installeren? Geen zorgen. Onze eigen technische dienst installeert het vakkundig voor je. Dat is de service van de specialist bij jou om de hoek. Je vindt ons aan de Rundstraat 13 in Boekel of check wimvdbroek.nl. EP Wim van den Broek, jouw elektronica, onze passie.
1: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 11 uur.
2: Dit is Edo Peters met het radionieuws op OSR 920. In Krimpen aan de IJssel heeft gisteravond een schietincident plaatsgevonden. Vanuit een stilstaande auto werden schoten gelost, waarna de auto wegreed. Toen de politie ter plaatse kwam, trof die geen slachtoffers aan. Vooralsnog wordt aangenomen dat er niemand gewond is geraakt. De politie van Krimpen aan de IJssel wil graag in contact komen met mensen die misschien iets hebben gezien of eventueel beschikken over camerabeelden. In Utrecht is vannacht een explosief afgegaan bij een restaurant in de wijk Zuilen. Voor zover bekend raakte er niemand gewond. Een groot deel van de voorgevel van het pand is beschadigd. Door de explosie sneuvelden de ruiten, ook van woningen boven het restaurant. De politie doet onderzoek en bekijkt onder meer camerabeelden. Het Utrechtse restaurant was al eerder doelwit van een explosie. Een 19-jarige man uit die stad is voor de zaak veroordeeld tot 3 jaar celstraf. Na een korte nacht hebben de leiders van D66, VVD en CDA hun gesprekken over de miljoenennota hervat. Gisteren hadden ze 15 uur achter elkaar onderhandeld, maar tot een akkoord kwam het niet. Uiterlijk vanavond laat moet de begroting voor volgend jaar naar de Raad van State. Anders kan die niet meer voor Prinsjesdag worden goedgekeurd. Heikel punt tussen de vertegenwoordigers is de aanpak van de vermogensrendementsheffing in de fiscale box 3 en het budget voor de sociale zekerheid. Er is ook steun nodig van de oppositie. Het aantal vermisten in Nepal en Tibet loopt flink op. Volgens de Nepalese rampendienst zijn het er nu ruim 4200. Het dodental van de ramp is opgelopen naar ruim 900. Het aantal slachtoffers na de stortvloed aan Chinese zijde is officieel 16 met bijna 550 vermisten. De kans dat er nog overlevenden worden gevonden na de enorme stortvloed neemt snel af. Volgens de autoriteiten in Nepal zitten zeker 900 medewerkers van waterkrachtcentrales nog vast in tunnels. Het weer. Het blijft onstuimig met onweer en zware windstoten tot 70 km per uur. Voor het hele land geldt een weeralarm. Maxima vandaag tussen de 18 en 20 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
1: OSR 920 Regiobreek.
3: Dit is Mark de Vries met het nieuws uit Laarbeek, Gemert-Bakel en Boekel op Omroep Peelrand. Badmintonclub Lieshout organiseert komend najaar weer een probeerbadmintoncursus. Vanaf eind september kan men in 10 lessen de basisbeginselen van badminton leren. Dit kost slechts €25. Tijdens de cursus ben je volwaardig lid van de club en kun je meedoen aan alle activiteiten. De lessen vinden plaats op woensdagavonden in sporthal De Klumper in Lieshout, de vaste speelavond van de club. Aynara van der Gaart verzorgt de jeugdtrainingen en samen met Tim van Bommel traint ze de seniorenbeginners. Meer informatie en aanmelden kan via badmintonclublieshout.nl. Zondag 30 augustus stond Lieshout in het teken van de Kringgildedag. De dag begon met een eucharistieviering in de Sint-Servatiuskerk. Rond 1 uur 's middags trok een optocht door het centrum. 20 gilden uit Peeland samen met Harmonie Sint-Cecilia marcheerden mee. Na binnenkomst volgde de voorstelling van de gilden, een massale vendelgroet en het spectaculaire slangendefilé. Vanaf 3 uur 's middags barsten de wedstrijden los. Er werd getrommeld, gevendeld, bazuin geblazen en geschoten met geweer en kruisboog. Geen wedstrijd, maar wel een spektakel om te zien, het ringsteken van de standaardruiters. De brandweer van Bakel moest zondagmorgen vroeg uitrukken voor een melding van een autobrand. Rond 3 uur in de ochtend werden de hulpdiensten gealarmeerd voor het incident aan het Nuieneind in Bakel. Ter plaatse troffen de brandweerlieden een bijzonder ernstig beschadigde auto aan die volledig in brand stond. De vlammen sloegen meters hoog uit het voertuig. Na een snelle en gerichte inzet slaagde de brandweer erin de uitslaande brand te bedwingen en uiteindelijk te blussen. Over de precieze oorzaak van deze autobrand is op dit moment nog absoluut niets bekend. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Gemert-Bakel en Boekel kijk op omroeppeelrand.nl.
1: OSR 920 Regiobreek.

0: Dit programma wordt u aangeboden door M. van der Heijden, Autocentrum Zijtaart.
1: Een moderne website in deze tijden is geen overbodige luxe. Maar wie kan die voor je realiseren? Brink Multimedia is er voor jou. Wij maken websites naar jouw smaak. Vanaf scratch gaan we met jou aan tafel en realiseren we jouw website. Een site die voor jou gaat werken. Kijk eens op brink-multimedia.nl.
2: Welkom. Dit is een nieuw uur.
3: OSR 920. Muziekfabriek.
2: Ben van Riel.

0: Ben van Rio.
1: Vanochtend breekt de zon nog even aardig door en het is lange tijd droog. Vanmiddag komt het regelmatig tot buien, soms tot onweer en windstoten. Het wordt maximaal zo'n 20 graden. Goedemorgen, dit is OSR 920. We begonnen met Live in One Day met Howard Jones en 10cc samen met Godly and Cream. Nothing can stop me when you feel the love. Dit is OSR met Shocking Blue. Hello darkness.

Ook solo heeft ze flink in de weg getimmerd. Jacqueline Govaert en Gressip. Dit was onze kennismaking met een I Would Stay. We draaien ook nog, wat hadden we nog meer? Oh ja, de Spice Girls en Who Do You Think You Are. Tijd voor Herman Brood.

Je kent ze van Like the Way I Do, maar ze heeft meer gemaakt. Onder andere deze, Melissa Etheridge en Bring Me Some Water. Jeff Beck en Hi Ho, Silver Lining, 31 augustus. Het is vandaag de internationale dag van mensen van Afrikaanse afkomst. En het is natuurlijk de dag dat heel veel jaren geleden, 52 jaar geleden, een einde kwam aan al die radiozenders vanuit de Noordzee.

Lynn, een mooi stukje kunstwerk uit de jaren 60 en My Eloise, 31 augustus 1987, platenmaatschappij CBS, verzendt op deze dag 2,25 miljoen LP's van het nieuwste album van Michael Jackson naar de platenzaken, een record. De titel van de LP is Bad, en wereldwijd zouden er 13 miljoen van verkocht worden. All my-

Tonight, the Black Eyed Peas. And I got a feeling, ooh, that tonight. Ja, inderdaad. John Denver en Leaving on a Jet Plane. Zo direct na het nieuws. Leo van der Boom met zijn broodjeszaak. Straks ook nog Peter en Martin en OSR in de middag. Fijne dag. Spreek je morgen weer.

0: Dit programma werd u aangeboden door Autocentrum M. van der Heijden Zijtaart.
1: Wil je snel en betaalbaar online? Bij 123 domeinregistratie regel je alles in één keer via één betrouwbare Nederlandse aanbieder. Voor het ongelooflijke bedrag van slechts €99 bouwen we jouw website. Wij verzorgen ook domeinnaam, hosting en SSL-certificaat. Wil je een website zonder zorgen? Neem dan een onderhoudscontract en wij zorgen voor de updates. Kies uit vele domeinextensies en profiteer van onze persoonlijke service. 123domeinregistratie.nl. Bezoek 123domeinregistratie.nl en start vandaag nog met jouw online avontuur.
2: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 12 uur.
3: Dit is Edo Peters met het radionieuws op OSR 920. Rusland slaat bij monden van buitenlandminister Lavrov dreigende taal uit vanwege de NAVO-oefeningen op Groenland. Hij zei dat incidenten genoeg kunnen zijn voor een gewapende confrontatie met potentieel rampzalige gevolgen. Aan de NAVO-oefeningen gaat later deze week ook Nederland meedoen. Lavrov beschouwt de uitgebreide NAVO-oefeningen als rechtstreekse bedreiging voor de veiligheid van Rusland. Vanaf vandaag oefent de NAVO in het Noordpoolgebied. De 83-jarige leider van de zogenoemde Moon Sector moet wegens omkoping 2 jaar de cel in. De vrouw, Han Hak-ja, is de weduwe van de oprichter van het kerkgenootschap Sun Jung Moon. De secte is omstreden omdat aanhangers grote sommen geld af moesten dragen aan de kerk. Han is nu schuldig bevonden aan het omkopen van politici en de voormalige First Lady van Zuid-Korea. Die kreeg al 20 maanden cel. In Krimpen aan de IJssel heeft gisteravond een schietincident plaatsgevonden. Vanuit een stilstaande auto werden schoten gelost, waarna de auto wegreed. Toen de politie ter plaatse kwam, trof die geen slachtoffers aan. Vooralsnog wordt aangenomen dat er niemand gewond is geraakt. De politie van Krimpen aan de IJssel wil graag in contact komen met mensen die misschien iets hebben gezien of eventueel beschikken over camerabeelden. Basisschool De Kleine Vos in het Brabantse Mierlo blijft dicht vandaag en morgen misschien ook. In het hoofdgebouw van de school hebben inbrekers in 5 lokalen een grote ravage aangericht. De directie is door beveiligers op de hoogte gesteld van de inbraak. Daarna zijn de ouders ingelicht dat de school dicht blijft. De inbrekers hebben onder meer digiborden en meubels vernield. Kinderen die niet thuis konden blijven of geen oppas hebben, worden in het andere gebouw opgevangen. Zover bekend is er niets gestolen. De politie heeft de zaak in onderzoek. Het weer, het blijft onstuimig met onweer en zware windstoten tot 70 km per uur. Voor het hele land geldt een weeralarm. Maxima vandaag tussen de 18 en 20 graden. Tot zover het radio nieuws op OSR 920.
2: OSR 920, regiobreek.
4: Dit is Mark de Vries met het nieuws uit Laarbeek, Gemert-Bakel en Boekel op Omroep Peelrand.
5: Bij Heerlijk Hopveld in Gemert, voorlichtingstuin van Veld Gemert, bent u het hele jaar welkom voor uiteenlopende ecologische, educatieve en zintuigelijke activiteiten. Dit oud dorpslandschap van 3,5 hectare nodigt uit om te kijken, proeven, ruiken, luisteren en voelen. U kunt er 7 dagen per week wandelen langs de unieke bloemenklok, de moeras- en vlindertuin, moestuinen, poelen, boomgaard en wijngaard. Ido Kranen vertelt en neemt de deelnemers mee op zondag 4 oktober om 11 uur de kruidentuinen in om eens stil te staan bij de inzichten van voorouders over de bijzondere werking van planten met proeven en ruiken. De jaarlijkse aandacht voor vleermuizen in het laatste weekend van augustus wordt dit jaar in Laarbeek iets later belicht. IVN Laarbeek organiseert namelijk op vrijdag 4 september een speciale avond voor iedereen die meer wil weten over deze bijzondere dieren. Vanaf 19:30 avonds bent u welkom in het IVN-gebouw, de BIMT, aan de Beekseweg 3 in Aarle-Rikstel. Aanmelden is niet nodig. IVN-gidsen geven eerst een inleiding over het leven van de Nederlandse vleermuis. Ze zijn de enige zoogdieren die echt kunnen vliegen met hun bijzondere handvleugels. Zaterdagavond, 29 augustus, was er omstreeks 22:30 een harde knal in een plantsoen in Gemert. Een 15-jarige jongen verloor zijn wijsvinger en liep zwaar handletsel op toen een illegale cobra bij het aansteken ontplofte. Hij is per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Omstanders met oorsuizen gingen naar de huisartsenpost. Ondanks campagnes blijft illegaal vuurwerk gevaarlijk. De wet Veilige Jaarwisseling verbiedt daarom per 1 augustus 2026 het in Nederland kopen, afsteken en in het bezit hebben van consumentenvuurwerk.
4: Lever resterend vuurwerk gratis, anoniem en zonder boete in via leverjevuurwerkin.nl. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Gemert-Bakel en Boekel, kijk op omroeppielrand.nl.
2: OSR 920 Regiobreek. Welkom. Dit is een nieuw uur.
6: OSR 920. Broodje OSR.
2: Leo

People's Joyce and Do It Any Way You Wanna. Dat was de eerste plaat na het nieuws en het nieuws uit de regio van 1 uur op deze maandagmiddag. Tijd nu voor broodje overzeg. Kerstverse week en een heerlijke lunch in de vooruitzicht. Eet smakelijk alvast. En zojuist 3 uur lang Ben van Riel. En die hoor je morgen weer. En ik ben bij je tot aan 2 uur met nieuw Italiaanse nummer van Tiziano.

Het is de man die we kennen van Pearl Jam, de stem van Eddie Vedder. Flag Day was dat. En daarvoor hadden we de Golden Earring en Bombay. Over zijn 920, 6 keer hits komen voorbij met nu een oudje van de Everly Brothers.

Miss California was dat van Dante Thomas. Zometeen gaan we luisteren naar de hoofdpunten uit het radio-nieuws. Wij ook de weersverwachting voor deze maandagmiddag. Laatste maandag van de maand augustus. Daarvoor nog een plaat van Vallersbodem, De Nits.

Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920. Rusland slaat bij monden van buitenlandminister Lavrov dreigende taal uit vanwege de NAVO-oefeningen op Groenland. Hij zei dat incidenten genoeg kunnen zijn voor een gewapende confrontatie met potentieel rampzalige gevolgen. De 83-jarige leider van de zogenoemde Moon Sector moet wegens omkoping 2 jaar de cel in. De vrouw, Han Hak-ja, is de weduwe van de oprichter van het kerkgenootschap Sun Yung Moon. De secte is omstreden omdat aanhangers grote sommen geld af moesten dragen aan de kerk. Basisschool De Kleine Vos in het Brabantse Mierlo blijft dicht vandaag en morgen misschien ook. In het hoofdgebouw van de school hebben inbrekers in 5 lokalen een grote ravage aangericht. Het weer, het blijft onstuimig met onweer en zware windstoten tot 70 km per uur. Voor het hele land geldt een weeralarm. Maximaal vandaag tussen de 18 en 20 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920.

Beetje het rustpunt van Brojo zei dit uur was een plaat van Leon Rimes en How Do I Live. Zometeen muziek van The Script, maar nu James Taylor. Dit is You've Got a Friend. When you're

Bolland en Bolland, de hit van Status Quo in the Army. Nou, op deze maandagmiddag tijdens Broodje OSR. Muziek tijdens de lunch, mocht je daar aan begonnen zijn aan de lunch, eet smakelijk. En voor de volgende plaat gaan we helemaal naar het zuiden des lands. Dit is Rowan Hesse.

Direct en My Friend. Zometeen gaan we heel even plaatsmaken voor het nieuws van 1 uur en het nieuws uit uw regio. En daarna nog een uur broodje over zeggen, dus wat mij betreft graag de show. En de laatste plaat dit uur komt uit de jaren 80. Het is die van Huey Lewis en The News.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 1 uur.
1: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws op OSR 920. De Europese Commissie gaat ChatGPT, Reddit en Roblox strengere regels opleggen. De online diensten hebben maandelijks gemiddeld 45 miljoen gebruikers in de Europese Unie. Daarmee zijn ze volgens de commissie zo groot dat ze voortaan onder de Europese wet voor grote techbedrijven vallen. De bedrijven moeten aan extra eisen voldoen als het gaat om bijvoorbeeld het verspreiden van illegale content, negatieve gevolgen voor minderjarigen en openbare veiligheid. Rusland slaat bij monden van buitenlandminister Lavrov dreigende taal uit vanwege de NAVO-oefeningen op Groenland. Hij zei dat incidenten genoeg kunnen zijn voor een gewapende confrontatie met potentieel rampzalige gevolgen. Aan de NAVO-oefeningen gaat later deze week ook Nederland meedoen. Lavrov beschouwt de uitgebreide NAVO-oefeningen als rechtstreekse bedreiging voor de veiligheid van Rusland. Vanaf vandaag oefent de NAVO in het Noordpoolgebied. De 83-jarige leider van de zogenoemde Moon-secte moet wegens omkoping 2 jaar de cel in. De vrouw, Han Hakya, is de weduwe van de oprichter van het kerkgenootschap Sun Myung Moon. De secte is omstreden omdat aanhangers grote sommen geld af moesten dragen aan de kerk. Han is nu schuldig bevonden aan het omkopen van politici en de voormalige First Lady van Zuid-Korea. Zij kreeg al 20 maanden cel. En inbrekers hebben op basisschool De Kleine Vos in het Brabantse Mierlo een grote ravage aangericht. Er zijn onder meer digiborden en meubels vernield. Het hoofdgebouw van de school blijft vandaag dicht en morgen misschien ook. Beveiligers ontdekten de inbraak, waarna de directie ouders heeft ingelicht dat de school niet open gaat. Kinderen die niet thuis kunnen blijven of geen oppas hebben, worden in een bijgebouw opgevangen. De politie heeft de zaak in onderzoek. Voor zover bekend is er niets gestolen. Het weer. Het blijft onstuimig met onweer en zware windstoten tot 70 km per uur. Voor het hele land geldt een weeralarm. Maxima vandaag tussen de 18 en 20 graden. Tot zover het radio nieuws op OSR 920.
0: OSR 920 Regiobreek.
2: Dit is Mark de Vries met het nieuws uit Laarbeek, Gemert-Bakel en Boekel op Omroep Peelrand. De WAC Gemert is afgelopen donderdag weer van start gegaan met de eerste bekerwedstrijden. Direct was er een verrassing. Het nieuwe team Michaels Broodjes en Ferry Hazeveld Timmerwerken versloeg hoofdklasser Vers van de Pers / Zamnesia met 5-0. Tom van den Boogaard scoorde hierbij 3 keer. Na 4 speelweken worden de teams verdeeld over een grote en kleine beker. Voor de start van het seizoen kwamen de scheidsrechters bijeen om de regels door te nemen. 4 topscheidsrechters werden gehuldigd voor hun jarenlange trouwe dienst, samen goed voor 150 jaar ervaring. Dus werden deze 4 toppers in het zonnetje gezet. De brandweer van Bakel moest zondagmorgen vroeg uitrukken voor een melding van een autobrand. Rond 3 uur in de ochtend werden de hulpdiensten gealarmeerd voor het incident aan het Nuieneind in Bakel. Ter plaatse troffen de brandweerlieden een bijzonder ernstig beschadigde auto aan die volledig in brand stond. De vlammen sloegen meters hoog uit het voertuig. Na een snelle en gerichte inzet slaagde de brandweer erin de uitslaande brand te bedwingen en uiteindelijk te blussen. Over de precieze oorzaak van deze autobrand is op dit moment nog absoluut niets bekend. Zaterdagavond, 29 augustus, was er omstreeks 22:30 een harde knal in een plantsoen in Gemert. Een 15-jarige jongen verloor zijn wijsvinger en liep zwaar handletsel op toen een illegale cobra bij het aansteken ontplofte. Hij is per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Omstanders met oorsuizen gingen naar de huisartsenpost. Ondanks campagnes blijft illegaal vuurwerk gevaarlijk. De wet Veilige Jaarwisseling verbiedt daarom per 1 augustus 2026 het in Nederland kopen, afsteken en in het bezit hebben van consumentenvuurwerk. Lever resterend vuurwerk gratis, anoniem en zonder boete in via leverjevuurwerkin.nl. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Gemert-Bakel en Boekel kijk op omroeppielrand.nl.
0: OSR 920 Regiobreek.
3: Wat je ook doet, of waar je ook gaat, neem je radio overal mee. OSR is in het weekend meer dan de moeite waard. OSR.
4: Een moderne website in deze tijden is geen overbodige luxe. Maar wie kan die voor je realiseren? Brink Multimedia is er voor jou. Wij maken websites naar jouw smaak. Vanaf scratch gaan we met jou aan tafel en realiseren we jouw website. Een site die voor jou gaat werken. Kijk eens op brink-multimedia.nl.
0: Welkom. Dit is een nieuw uur.
5: OSR 920. Broodje OSR.
0: Leo van den Boom.

Nederland, zei ik. Eddie Grant, reggae aan het begin van deel 2 van Bro Joe Zerp deze maandagmiddag. We zijn begonnen aan week 36 inmiddels alweer. Het is de laatste dag van de maand, augustus. En morgen met heel veel goede hoop gaan we beginnen aan een kerstverse nieuwe maand, september. Zometeen muziek van Cloud, maar nu Fleetwood Mac.

OZ920. 60 jaar hits komen voorbij hier bij OZ920. Dit was een oudje van Dave D, Dozy, Bicky, Mitch en Titch. Je hoort de whole tijd helemaal. En dit is Train.

twee platen van Vaderlandsbodem, zojuist een verstaanbare plaat. Het was de hit van Bert Heerink. En Do What You Will. Gevolgd door de dames Mai Tai en Turn Your Love Around. Zometeen de hoofdpunten uit het radio nieuws. Erbij ook de weersverwachting, daarvoor nog Armanda Lier. I'm gay.

Dit is Jorien Wallast met de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920. De Europese Commissie gaat ChatGPT, Reddit en Roblox strengere regels opleggen. De bedrijven moeten aan extra eisen voldoen als het gaat om bijvoorbeeld het verspreiden van illegale content, negatieve gevolgen voor minderjarigen en openbare veiligheid. Rusland slaat bij monden van buitenlandminister Lavrov dreigende taal uit vanwege de NAVO-oefeningen op Groenland. Hij zei dat incidenten genoeg kunnen zijn voor een gewapende confrontatie met potentieel rampzalige gevolgen. De 83-jarige leider van de zogenoemde Moon-secte moet wegens omkoping 2 jaar de cel in. Han is nu schuldig bevonden aan het omkopen van politici en de voormalige First Lady van Zuid-Korea. En inbrekers hebben op basisschool De Kleine Vos in het Brabantse Mierlo een grote ravage aangericht. De politie heeft de zaak in onderzoek. Voor zover bekend is er niets gestolen. Het weer. Het blijft onstuimig met onweer en zware windstoten tot 70 km per uur. Voor het hele land geldt een weeralarm. Maxima vandaag tussen de 18 en 20 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920.

De Stereophonics en Have a Nice Day. En dat wensen wij jullie allemaal natuurlijk, ondanks toch wel de slechte weersvoorspellingen voor deze maandagmiddag. Fijn dat je dan afgestemd bent op OS920. Tot aan 2 uur is dit broodje, zeg maar, met zometeen El Martino. Maar nu ruimte gemaakt voor...

krachtige boodschap van de huidige generatie op deze aardkloof. De Manic Street Preachers bezongen het If You Tolerate This, Your Children Will Be Next. Tijd voor een nieuwe plaat, de nieuwe Alex Warren, hij is mooi. Emerald Eyes, zo heet hij.

Back in Love Again van LTD. Dat was mijn andere weer voor deze maandag. Niet getreurd. Zometeen is Peter Derks weer aan de beurt. Van 2 tot 4 en van 4 tot 6 is dat Martin Huibers met OSR in de middag. Maak er nog een mooie dag van. Morgen om 12 uur ben ik weer. De laatste plaats van mij, The Editors. Make our escape. You're my

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 2 uur.
1: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws op OSR 920. De deadline voor de onderhandelingen tussen de coalitiepartijen is opnieuw uitgesteld. De begrotingsraad die maandagochtend zou plaatsvinden is verplaatst naar 6 uur in de avond. Op het ministerie wordt momenteel nog steeds overlegd over de begroting voor volgend jaar. De VVD staat tegenover D66 en CDA die de opgestelde begroting terecht vinden. Als de minderheidscoalitie eruit komt, moet er ook nog steun worden gevonden bij één of meerdere oppositiepartijen. Sony Music en Warner Music klagen AI-bedrijf Anthropic aan vanwege inbreuken op het auteursrecht. De bedrijven zeggen dat Anthropic op grote schaal songteksten heeft gebruikt om AI-programma Claude te trainen. Daarvoor zouden illegale kopieën zijn gebruikt. Claude zou vrijwel letterlijk songteksten als reactie geven op vragen en opdrachten. Sony en Warner Music lopen daarmee geld mis, want songteksten mogen niet zonder vergoeding gebruikt worden. Anthropic ontkent. De Zwitserse politie heeft een man aangehouden in verband met de dodelijke schietpartij in de stad Aarau gisteren. Tijdens een rave bij een paardenrenbaan werd het vuur geopend op de aanwezigen. Een 22-jarige Italiaanse vrouw werd gedood. 5 anderen raakten gewond. Na een klopjacht op de schutter is nu een man aangehouden. Het motief van de schutter is vooralsnog onduidelijk. De politie gaat er op dit moment van uit dat de 43-jarige Zwitser alleen heeft gehandeld. De Europese Commissie gaat ChatGPT, Reddit en Roblox strengere regels opleggen. De online diensten hebben maandelijks gemiddeld 45 miljoen gebruikers in de Europese Unie. Daarmee zijn ze volgens de commissie zo groot dat ze voortaan onder de Europese wet voor grote techbedrijven vallen. De bedrijven moeten aan extra eisen voldoen als het gaat om bijvoorbeeld het verspreiden van illegale content, negatieve gevolgen voor minderjarigen en openbare veiligheid. Het weer. Het blijft onstuimig met onweer en zware windstoten tot 70 km per uur. Voor het hele land geldt een weeralarm. Maxima vandaag tussen de 18 en 20 graden. Tot zover het radio nieuws op OSR 920.
0: OSR 920 regiobreek.
2: Dit is Mark de Vries met het nieuws uit Laarbeek, Gemert-Bakel en Boekel op Omroep Peelrand. De brandweer van Bakel moest zondagmorgen vroeg uitrukken voor een melding van een autobrand. Rond 3 uur in de ochtend werden de hulpdiensten gealarmeerd voor het incident aan het Nuieneind in Bakel. Ter plaatse troffen de brandweerlieden een bijzonder ernstig beschadigde auto aan die volledig in brand stond. De vlammen sloegen meters hoog uit het voertuig. Na een snelle en gerichte inzet slaagde de brandweer erin de uitslaande brand te bedwingen en uiteindelijk te blussen. Over de precieze oorzaak van deze autobrand is op dit moment nog absoluut niets bekend. De jaarlijkse aandacht voor vleermuizen in het laatste weekend van augustus wordt dit jaar in Laarbeek iets later belicht. IVN Laarbeek organiseert namelijk op vrijdag 4 september een speciale avond voor iedereen die meer wil weten over deze bijzondere dieren. Vanaf 19:30 avonds bent u welkom in het IVN-gebouw De Bimt aan de Beekseweg 3 in Aarle-Rikstel. Aanmelden is niet nodig. IVN-gidsen geven eerst een inleiding over het leven van de Nederlandse vleermuis. Ze zijn de enige zoogdieren die echt kunnen vliegen met hun bijzondere handvleugels. De WAC Gemert is afgelopen donderdag weer van start gegaan met de eerste bekerwedstrijden. Direct was er een verrassing. Het nieuwe team Michaels Broodjes en Ferry Hazeveld Timmerwerken versloeg hoofdklasser Vers van de Pers / Zamnesia met 5-0. Tom van den Boogaard scoorde hierbij 3 keer. Na 4 speelweken worden de teams verdeeld over een grote en kleine beker. Voor de start van het seizoen kwamen de scheidsrechters bijeen om de regels door te nemen. 4 topscheidsrechters werden gehuldigd voor hun jarenlange trouwe dienst, samen goed voor 150 jaar ervaring. Dus werden deze 4 toppers in het zonnetje gezet. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Gemert-Bakel en Boekel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920 Regiobreek.

0: Olivia Newton-John en Let's Get Physical. En ja, het was een van mijn voornemens van dit jaar om eens wat sportiever door het leven te gaan. Helaas is er niks van terechtgekomen. Het enige wat loopt hier is de koffie en heel veel sportiever zal het dus vandaag niet gaan worden. Maandag, dit is OZN 920. Mag ik je van harte welkom heten?
1: Peter Derks.

Roland Metcalf, ja, hij is nog hartstikke jong en hij staat bekend om zijn rauwe stemgeluid en openhartige muziek. En dit was zijn nieuwe single Kingdom of Fear. En die hoor je hier op OSR 920. Onderweg muziek uit de jaren 60 voor je. The Fortunes, Here It Comes Again en Mariah Carey, Fantasy. Is it Michael Jackson, The Way You Make Me Feel.

Maandagmiddag, dit is OZ920 op de laatste dag alweer van deze maand augustus. Oh, Lenny zoals dat en Aisha. OZ920, je kunt ons op diverse manieren beluisteren. Het kan online natuurlijk, het kan ook via 2 DAB Plus kanalen. En ook via een van onze 5 FM-zenders die staan opgesteld in deze regio. Zometeen nog Dire Straits, Have a Feel en Nena met Nul Getruimd. Komt er allemaal aan. Eerst is het Post Malone en Circles.

Gabrielle Suzanne Kerner, beter bekend onder de naam Nena, scoorde hits als 99 Loevelands en ook deze nog getrouwd was een mooie hit. En ja, deze band, ze komen naar Nederland. Het is wel ver weg. In Groningen gaan ze optreden op 26 en 27 oktober in de Oosterpoort in Groningen. Zometeen Leon Bridges is coming home. En nu eerst deze mooie op de radio van Kansas. Dust in the Wind.

Home is where the heart is. You're the Leo Bridges and Coming Home. Oze in de middag op deze maandag. Ik heb nog klaarstaan. Elle Foley voor you, we belong to the night. En het nieuws, het radio nieuws van 3 uur. Dat zit er ook aan te komen, evenals de regio break. En dit is De La Soul. Wing, wing, wing. Ik spreek je graag straks weer na 3 uur.

0: Cafézaal Kleingeld in Zijtaart is dé ontmoetingsplek voor jong en oud. Of je nu komt voor een gezellig potje dart of biljart, voor een pilsje of om iets moois te vieren, alles is mogelijk in de zalen van Cafézaal Kleingeld. Bij ons kun je feesten zoals jij dat wilt. Loop eens binnen en ervaar zelf onze gastvrijheid. Of geniet van ons verwarmde terras, de patatterij of onze heerlijke weekendmenu's. Cafézaal Kleingeld in Zijtaart. Kijk voor meer info op feestzaal.nl.
1: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 3 uur.
2: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws op OSR 920. Oud-minister en voormalig CDA-leider Eelco Brinkman is overleden na een kort ziekbed. Dat heeft zijn familie bekendgemaakt. Brinkman begon zijn carrière in 1975 als ambtenaar in Den Haag. In 1982 werd hij minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur. 6 jaar later werd hij fractievoorzitter van het CDA. Van 2011 tot 2019 was hij actief als fractievoorzitter in de Eerste Kamer. Eelco Brinkman is 78 jaar geworden. De deadline voor de onderhandelingen tussen de coalitiepartijen is opnieuw uitgesteld. De begrotingsraad die maandagochtend zou plaatsvinden is verplaatst naar 6 uur in de avond. Op het ministerie wordt momenteel nog steeds overlegd over de begroting voor volgend jaar. De VVD staat tegenover D66 en CDA die de opgestelde begroting te rechts vinden. Als de minderheidscoalitie eruit komt, moet er ook nog steun worden gevonden bij één of meerdere oppositiepartijen. Sony Music en Warner Music klagen AI-bedrijf Anthropic aan vanwege inbreuken op het auteursrecht. De bedrijven zeggen dat Anthropic op grote schaal songteksten heeft gebruikt om AI-programma Claude te trainen. Daarvoor zouden illegale kopieën zijn gebruikt. Claude zou vrijwel letterlijk songteksten als reactie geven op vragen en opdrachten. Sony en Warner Music lopen daarmee geld mis, want songteksten mogen niet zonder vergoeding gebruikt worden. Anthropic ontkent. De Zwitserse politie heeft een man aangehouden in verband met de dodelijke schietpartij in de stad Aarau gisteren. Tijdens een rave bij een paardenrenbaan werd het vuur geopend op de aanwezigen. Een 22-jarige Italiaanse vrouw werd gedood. 5 anderen raakten gewond. Na een klopjacht op de schutter is nu een man aangehouden. Het motief van de schutter is vooralsnog onduidelijk. De politie gaat er op dit moment van uit dat de 43-jarige Zwitser alleen heeft gehandeld. Het weer. Het blijft onstuimig met onweer en zware windstoten tot 70 km per uur. Voor het hele land geldt een weeralarm. Maxima vandaag tussen de 18 en 20 graden. Tot zover het radio nieuws op OSR 920.
1: OSR 920 regiobreek.
3: Dit is Mark de Vries met het nieuws uit Laarbeek, Gemert-Bakel en Boekel op Omroep Peelrand. Badmintonclub Lieshout organiseert komend najaar weer een probeerbadmintoncursus. Vanaf eind september kan men in 10 lessen de basisbeginselen van badminton leren. Dit kost slechts €25. Tijdens de cursus ben je volwaardig lid van de club en kun je meedoen aan alle activiteiten. De lessen vinden plaats op woensdagavonden in sporthal De Klumper in Lieshout, de vaste speelavond van de club. Aynara van der Gaart verzorgt de jeugdtrainingen en samen met Tim van Bommel traint ze de seniorenbeginners. Meer informatie en aanmelden kan via badmintonclublieshout.nl. Bij Heerlijk Hopveld in Gemert, voorlichtingstuin van Veld Gemert, bent u het hele jaar welkom voor uiteenlopende ecologische, educatieve en zintuigelijke activiteiten. Dit oud-dorpslandschap van 3,5 hectare nodigt uit om te kijken, proeven, ruiken, luisteren en voelen. U kunt er 7 dagen per week wandelen langs de unieke bloemenklok, de moeras- en vlindertuin, moestuinen, poelen, boomgaard en wijngaard. Ido Kranen vertelt en neemt de deelnemers mee op zondag 4 oktober om 11 uur de kruidentuinen in om eens stil te staan bij de inzichten van voorouders over de bijzondere werking van planten met proeven en ruiken. De WAC Gemert is afgelopen donderdag weer van start gegaan met de eerste bekerwedstrijden. Direct was er een verrassing. Het nieuwe team Michaels Broodjes en Ferry Hazeveld Timmerwerken versloeg hoofdklasser Vers van de Pers / Zamnesia met 5-0. Tom van den Boogaard scoorde hierbij 3 keer. Na 4 speelweken worden de teams verdeeld over een grote en kleine beker. Voor de start van het seizoen kwamen de scheidsrechters bijeen om de regels door te nemen. 4 topscheidsrechters werden gehuldigd voor hun jarenlange trouwe dienst, samen goed voor 150 jaar ervaring. Dus werden deze 4 toppers in het zonnetje gezet. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Gemert-Bakel en Boekel, kijk op omroeppielrand.nl.
1: OSR 920 Regiobreek.
4: Waar anderen stoppen, gaan wij verder.
1: OSR 920.
5: Ben je op zoek naar elektronica met de zekerheid van echte service? Bij EP Wim van den Broek geloven we in kwaliteit die jarenlang meegaat. Of het nu gaat om je wasmachine, tv of keukenapparatuur, wij helpen je graag. Voor een eerlijk advies op maat kom je naar EP Wim van den Broek. Laten installeren? Geen zorgen. Onze eigen technische dienst installeert het vakkundig voor je. Dat is de service van de specialist bij jou om de hoek. Je vindt ons aan de Rundstraat 13 in Boekel of check wimvdbroek.nl. EP Wim van den Broek. Jouw elektronica, onze passie.
6: Een moderne website in deze tijden is geen overbodige luxe. Maar wie kan die voor je realiseren? Brink Multimedia is er voor jou. Wij maken websites naar jouw smaak. Vanaf scratch gaan we met jou aan tafel en realiseren we jouw website. Een site die voor jou gaat werken. Kijk eens op brink-multimedia.nl.
1: Welkom. Dit is een nieuw uur.
4: OSR 920. OSR in de middag.

Whitney Houston, It's Not Right, But It's Okay. En ja, Whitney Houston is met 220 miljoen verkochte platen wereldwijd een van de best verkopende artiesten ooit. Welkom terug bij alweer het tweede uur van Ozer in de middag.

Tom Grennan, Little Bits of Love. Oh, ze in de middag op alweer de laatste dag van deze maand, augustus. En dan zitten we morgen alweer in de septembermaand. Ja, de tijd die vliegt razendsnel voorbij. Oh, zeg, in de middag verderop in deze show. Maroon 5 makes me wonder. En ik heb nog George McQuay, I Can't Leave You Alone. Bij de platen onderweg, eerst is dit Gino Vannelli en Wild Horses.

105, met z'n in de vocale natuurlijk Adam Levine. Makes me wonder, daarvoor hadden we Josh McCoy en I Can't Leave You Alone. En zijn grootste, dat was natuurlijk Rock Your Baby. Die stond twee weken lang op nummer 1 destijds. OZN920 op deze toch wel wat onstuimige maandagmiddag. Met muziek voor je zometeen van Blue Mink, Good Morning Freedom en Art Monsters and Man, Little Talks. En nu eerst deze van Sly Fox, Let's Go All The Way.

Bloemink en Good Morning Freedom. En ja, hopelijk ben jij vanmorgen een beetje uitgerust opgestaan na dat misschien wel hele zware weekend. Zometeen nog nieuwe muziek van Carol G en Bruno Mars. Still en de Dave Clark 5. Glenn Allover komt er ook aan na deze van de Goo Goo Dolls.

Bruno Mars in gezelschap met Carol G en Still. Het blijft in elk geval niet stil op de radio, want straks gaat deze radioshow Ozer in de middag onverminderd verder met collega Martin Huber. Ik wens jou een fijne maandag en ik sluit af met deze van Lou Walsh. You never find another love like mine.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 4 uur.
1: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws op OSR 920. Oud-minister en voormalig CDA-leider Eelco Brinkman is overleden na een kort ziekbed. Dat heeft zijn familie bekendgemaakt. Brinkman begon zijn carrière in 1975 als ambtenaar in Den Haag. In 1982 werd hij minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur. 6 jaar later werd hij fractievoorzitter van het CDA. Van 2011 tot 2019 was hij actief als fractievoorzitter in de Eerste Kamer. Eelco Brinkman is 78 jaar geworden. In de Democratische Republiek Congo is het aantal ebola-besmettingen de 6000 gepasseerd. Dat heeft de regering vandaag bekendgemaakt. Sinds de uitbraak in mei zijn bijna 3000 patiënten aan het virus overleden. De werkelijke cijfers liggen waarschijnlijk hoger. De Bundibugyo-variant van het virus kent nog geen goedgekeurd vaccin of behandeling. Er zijn wel experimenten met vaccinaties voor de Zaire-variant. Zorgpersoneel wordt sinds eind vorige week hiermee ingeënt. Anne Romke van der Ha is vrijgesproken van het beramen van een ontvoering van prinses Amalia. De 33-jarige Groninger verkeerde volgens de rechter in een psychose en had geen serieuze plannen voor een ontvoering. Van der Ha werd in januari aangehouden nadat hij bedreigingen had geschreeuwd in Den Haag. Hij zou in de waan zijn dat hij een relatie had met prinses Amalia. Het Openbaar Ministerie had TBS met dwangverpleging geëist. En Pathé heeft in augustus 1,75 miljoen bezoekers ontvangen. Nooit eerder verkocht de bioscoopketen zoveel kaartjes in 1 maand. De vele bioscoopbezoeken zijn vooral te danken aan de films The Odyssey en Spider-Man: A Brand New Day. Deze laatste film wordt zeer waarschijnlijk de film met de hoogste opbrengst ooit, verwacht de Hollywood Reporter. Naast de programmering speelde ook de hitte van deze maand een rol. Veel mensen zochten verkoeling in de bios. Het weer. Het blijft onstuimig met onweer en zware windstoten tot 70 km per uur. Voor het hele land geldt een weeralarm. Maxima vandaag tussen de 18 en 20 graden. Tot zover het radio nieuws op OSR 920.
0: OSR 920 Regiobreek.
2: Dit is Mark de Vries met het nieuws uit Laarbeek, Gemert-Bakel en Boekel op Omroep Peelrand. Badmintonclub Lieshout organiseert komend najaar weer een probeerbadmintoncursus. Vanaf eind september kan men in 10 lessen de basisbeginselen van badminton leren. Dit kost slechts €25. Tijdens de cursus ben je volwaardig lid van de club en kun je meedoen aan alle activiteiten. De lessen vinden plaats op woensdagavonden in sporthal De Klumper in Lieshout, de vaste speelavond van de club. Aynara van der Gaart verzorgt de jeugdtrainingen en samen met Tim van Bommel traint ze de seniorenbeginners. Meer informatie en aanmelden kan via badmintonclublieshout.nl. Bridge Club De Commanderij in Gemert organiseert een beginnerscursus bridge. Vanaf 6 oktober tot en met 22 december kan men elke dinsdagavond terecht in Hof van Nazareth 53. De cursus is voor iedereen die gezellig kennis wil maken met dit uitdagende kaartspel. De nadruk ligt op plezier, samenspel en een rustige uitleg van de spelregels. Bridge stimuleert bovendien het denkvermogen. De lessen, gegeven door mevrouw Flemmings, zijn van 19:30 tot 22:30 uur in een ontspannen sfeer. Ervaren clubleden begeleiden de cursisten. Bridge Club De Commanderij hoopt met deze cursus nieuwe spelers enthousiast te maken voor het spel. De WAC Gemert is afgelopen donderdag weer van start gegaan met de eerste bekerwedstrijden. Direct was er een verrassing. Het nieuwe team Michaels Broodjes en Ferry Hazeveld Timmerwerken versloeg hoofdklasser Vers van de Pers / Zamnesia met 5-0. Tom van den Boogaard scoorde hierbij 3 keer. Na 4 speelweken worden de teams verdeeld over een grote en kleine beker. Voor de start van het seizoen kwamen de scheidsrechters bijeen om de regels door te nemen. 4 topscheidsrechters werden gehuldigd voor hun jarenlange trouwe dienst. Samen goed voor 150 jaar ervaring. Dus werden deze 4 toppers in het zonnetje gezet. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Gemert-Bakel en Boekel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920 Regiobreek. Jij hoort bij ons. Jij hoort bij ons.
3: Dit programma wordt u aangeboden door Bioscoop Industrie Veghel.
0: Welkom. Dit is een nieuw uur.
4: OSR 920. OSR in de middag.
0: Martin Huibers.

begonnen vandaag in 1985, want toen was de plaat een grote hit voor Drum Theater en El Dorado. Welkom in Overzeg in de middag deel 2. We danken Peter voor deel 1. En op de laatste dag van de maand augustus beginnen wij ook met Marcel Kapteijn, de voormalige zanger van Ten Sharp. Die was hier met zijn Palm Trees.

9 weken lang stond hij nummer 1 in de Amerikaanse Billboard-lijsten in 1995. This is how we do it. En zo deed hij dat. Tegenwoordig doet hij heel wat anders. Hij is namelijk pastoor geworden in de Baptistenkerk. In zijn eigen kerk, de Masterpiece Church, samen met zijn vrouw. En werkt aan geloof en relatieherstel. Neil Young op OSR en de Harvest Moon. Come.

Pacific Gas and Electric. En later moesten ze hun naam wijzigen in PG&E. Want er schijnt een bedrijf te zijn in Amerika. Een energiebedrijf wat dezelfde naam heeft vandaar. We hadden daarvoor Nielsen en hij had het ijs en ijskoud. Zometeen de hoogtepunten van de nieuws. Maar voor die tijd Chris Ria. And I can hear your heartbeat.

0: Dit is Jorien Wallast met de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920. Oud-minister en voormalig CDA-leider Eelco Brinkman is overleden na een kort ziekbed. Dat heeft zijn familie bekendgemaakt. In de Democratische Republiek Congo is het aantal ebola-besmettingen de 6000 gepasseerd. Sinds de uitbraak in mei zijn bijna 3000 patiënten aan het virus overleden. De werkelijke cijfers liggen waarschijnlijk hoger. Anne Ronke van der Ha is vrijgesproken van het beramen van een ontvoering van prinses Amalia. De 33-jarige Groninger verkeerde volgens de rechter in een psychose en had geen serieuze plannen voor een ontvoering. Een Pathé heeft in augustus 1,75 miljoen bezoekers ontvangen. Nooit eerder verkocht de bioscoopketen zoveel kaartjes in één maand. Naast de programmering speelde ook de hitte van deze maand een rol. Veel mensen zochten verkoeling in de bios. Het weer. Het blijft onstuimig met onweer en zware windstoten tot 70 km per uur. Voor het hele land geldt een weeralarm. Maxima vandaag tussen de 18 en 20 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920.
1: OSR 920. Jij hoort bij ons.

0: En zo kregen we de hartelijke groetjes van Sarah Connor. Het oogt heel internationaal, maar het was gewoon een Duitse zangeres die haar eerste grote hitsingle in het Engels maakte. From Sarah with Love. OSR 920 op een maandagmiddag. De laatste dag van de maand augustus. Met het klein orkest, de groep van Harry Jekkers. Dit was destijds een allereerste hitsingeltje uit 1982. Laat mij maar alleen.
1: Ik ruzie

hitparade muziek uit de top 40 van deze week. Miles Smith en Niall Horan. Daar staan ze al een tijdje lang in met Drive Safe. En we hadden de king, de echte king hemzelf, Elvis Presley met Don't Be Cruel. Afgelopen zaterdag stonden ze in de Mariahout voor een nat podium. Het goede doel met Henk Westbroek en de Glamrocks erbij. Hier is eenvoud.

Love van Fradik. En we hadden Het Goede Doel, de band van Henk Westbroek. Zoals gezegd, afgelopen zaterdag nog in Mariehout. Zometeen de nieuwsberichten van 5 uur, maar eerst Kylie Minogue en In Your Eyes.

0: Dit programma werd u aangeboden door Bioscoop Industrie Veghel.
1: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 5 uur.
2: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws op OSR 920. Omroep Ongehoord Nederland heeft het programma Let's Twist Again offline gehaald. Volgens de omroep was het kwaliteitsniveau onvoldoende. Kamerleden hadden bij cultuurminister Letcher aangedrongen op verwijdering van ON uit het publieke bestel vanwege een item over een toespraak van Adolf Hitler. Daarna werd gezegd dat Hitler ook wel eens gelijk had. Letcher zegt de mogelijkheden om in te grijpen bij de omroep te onderzoeken. In de Democratische Republiek Congo is het aantal ebola-besmettingen de 6000 gepasseerd. Dat heeft de regering vandaag bekendgemaakt. Sinds de uitbraak in mei zijn bijna 3000 patiënten aan het virus overleden. De werkelijke cijfers liggen waarschijnlijk hoger. De Bundibugyo-variant van het virus kent nog geen goedgekeurd vaccin of behandeling. Er zijn wel experimenten met vaccinaties voor de Zaire-variant. Zorgpersoneel wordt sinds eind vorige week hiermee ingeënt. Anne Romke van der Ha is vrijgesproken van het beramen van een ontvoering van prinses Amalia. De 33-jarige Groninger verkeerde volgens de rechter in een psychose en had geen serieuze plannen voor een ontvoering. Van der Ha werd in januari aangehouden nadat hij bedreigingen had geschreeuwd in Den Haag. Hij zou in de waan zijn dat hij een relatie had met prinses Amalia. Het Openbaar Ministerie had TBS met dwangverpleging geëist. En Pathé heeft in augustus 1,75 miljoen bezoekers ontvangen. Nooit eerder verkocht de bioscoopketen zoveel kaartjes in één maand. De vele bioscoopbezoeken zijn vooral te danken aan de films The Odyssey en Spider-Man A Brand New Day. Deze laatste film wordt zeer waarschijnlijk de film met de hoogste opbrengst ooit, verwacht de Hollywood Reporter. Naast de programmering speelde ook de hitte van deze maand een rol. Veel mensen zochten verkoeling in de bios. Het weer. Het blijft onstuimig met onweer en zware windstoten tot 70 km per uur. Voor het hele land geldt een weeralarm. Maxima vandaag tussen de 18 en 20 graden. Tot zover het radio nieuws op OSR 920.
1: OSR 920 Regiobreek.
3: Dit is Mark de Vries met het nieuws uit Laarbeek, Gemert-Bakel en Boekel op Omroep Peelrand. De brandweer is zondagavond opgeroepen voor een woningbrand aan de Model van der Donkstraat in Beek en Donk. Ter plaatse bleek dat een pan op het fornuis vlam had gevat. Hoewel er rookontwikkeling was, hoefde de brandweer niet te blussen. Ze hebben de woning wel grondig geventileerd om de rook te verdrijven. Buurtbewoners hoorden naar eigen zeggen al ongeveer een half uur een brandalarm, maar konden niet direct plaatsen waar het vandaan kwam. Gelukkig raakte niemand gewond bij dit incident. De brandweer benadrukt het belang van directe actie bij brandalarmen. Bridgeclub De Commanderij in Gemert organiseert een beginnerscursus bridge. Vanaf 6 oktober tot en met 22 december kan men elke dinsdagavond terecht in Hof van Nazareth 53. De cursus is voor iedereen die gezellig kennis wil maken met dit uitdagende kaartspel. De nadruk ligt op plezier, samenspel en een rustige uitleg van de spelregels. Bridge stimuleert bovendien het denkvermogen. De lessen, gegeven door mevrouw Flemmings, zijn van 19:30 tot 22:30 uur in een ontspannen sfeer. Ervaren clubleden begeleiden de cursisten. Bridgeclub De Commanderij hoopt met deze cursus nieuwe spelers enthousiast te maken voor het spel. De WAC Gemert is afgelopen donderdag weer van start gegaan met de eerste bekerwedstrijden. Direct was er een verrassing. Het nieuwe team Michaels Broodjes en Ferry Hazeveld Timmerwerken versloeg hoofdklasser Vers van de Pers / Zamnesia met 5-0. Tom van den Boogaard scoorde hierbij 3 keer. Na 4 speelweken worden de teams verdeeld over een grote en kleine beker. Voor de start van het seizoen kwamen de scheidsrechters bijeen om de regels door te nemen. 4 topscheidsrechters werden gehuldigd voor hun jarenlange trouwe dienst. Samen goed voor 150 jaar ervaring. Dus werden deze 4 toppers in het zonnetje gezet. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Gemert-Bakel en Boekel, kijk op omroeppielrand.nl.
1: OSR 920 Regiobreek.
4: Wat je ook doet, of waar je ook gaat, neem je radio overal mee. OSR is in het weekend meer dan de moeite waard.
5: OSR.
4: Welkom. Dit is een nieuw uur.
5: OSR 920. OSR in de middag. Martin Huibers.
6: We like the music.

de luchtige versie van de grote hit van de Spaanse Los Bravos die ze hadden in de 1966. En die heette ook Black is Black. De dames heten La Belle Époque. Welkom in het laatste uur OSR in de middag op deze eerste werkdag van de week met Wang Chung. Hier zijn de Dancehall Days.

Stella Lefty uit de hitparades van dit ogenblik. Ja, dat nummer heet Bossen. En ze is vooral bekend geworden dankzij TikTok. Want zo worden de meeste artiesten tegenwoordig bekend. Dan volgen we Wang Chung en de Dancehall Days. Op de maandagmiddag in Powerzeg 920. Ook tijd voor wat liefde en wat kusjes. Oftewel love and kisses. En I found love

0: Martien Huibers, 4.6.
1: Goedemiddag. Fijn dat je bij ons bent. Dit is OSR 920.

Hoe is het mogelijk? DJ's die nog muziek kunnen maken ook. The Chainsmokers met een zang van Halsey. En de nummer heet Closer. En we hadden daarvoor Tony, Tony, Tone. Ja, je schrijft het telkens met een andere letter op het einde. Een Griekse I, een I en een E. Zometeen de hoogtepunten van de nieuws. Maar eerst het duo Davis Grant en Jackie Graham. Couldn't be, I'm falling in love.

0: Dit is Jorien Wallast met de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920. Omroep Ongehoord Nederland heeft het programma Let's Twist Again offline gehaald. Kamerleden hadden bij cultuurminister Letcher aangedrongen op verwijdering van ON uit het publieke bestel vanwege een item over een toespraak van Adolf Hitler. In de Democratische Republiek Congo is het aantal ebola-besmettingen de 6000 gepasseerd. Sinds de uitbraak in mei zijn bijna 3000 patiënten aan het virus overleden. De werkelijke cijfers liggen waarschijnlijk hoger. Anne Romke van der Ha is vrijgesproken van het beramen van een ontvoering van prinses Amalia. De 33-jarige Groninger verkeerde volgens de rechter in een psychose en had geen serieuze plannen voor een ontvoering. En Pathé heeft in augustus 1,75 miljoen bezoekers ontvangen. Nooit eerder verkocht de bioscoopketen zoveel kaartjes in één maand. Het weer. Het blijft onstuimig met onweer en zware windstoten tot 70 km per uur. Voor het hele land geldt een weeralarm. Maxima vandaag tussen de 18 en 20 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920.
1: OSR 920.

Chicago met de zang van Peter Cetera. Een nummer, dat kwam in 1974 en was een grote hit voor Chicago. Hier is Robert Thicke, When I Get You Alone.

UEFA. Het officiële lied van het UEFA 2024. Dat gehouden werd in Duitsland. Medusa, One Republic en Leonie brachten nog live ter horen tijdens de afsluitingsceremonie in het Olympiastadion in Berlijn. Hier zijn de Eurythmics en Aretha Franklin.

Muziek uit het grijs, het verleden van David McWilliams en The Days of Pearly Spencer. En John Cougar Mellencamp zong voor ons R.O.C.K. in de USA. En tot zover OSR in de middag. Straks na 6 uur het avondprogramma met Tom Holland, de avond door. Ik wens je nog een hele fijne avond en graag tot morgen. We hebben nog Adele en Someone Like You. Prettige avond. Hi.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 6 uur.
1: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws op OSR 920. De coalitiepartijen zijn dicht bij een begrotingsakkoord, zeggen Haagse bronnen. De ministers van het kabinet komen nu bijeen voor een overleg over Prinsjesdag. Daar moeten dan de laatste knopen worden doorgehakt. Het kabinetsoverleg werd vandaag verschillende keren uitgesteld, maar nu lijkt het definitief door te gaan. Premier Jette en minister van Financiën Heijnen zullen na afloop de pers te woord staan. Algerije voert sinds 1993 geen executies meer uit, maar de Algerijnse president Tebboune wil de doodstraf hervatten voor brandstichters. Bij natuurbranden in het land kwamen de afgelopen tijd zeker 12 mensen om het leven. Om de doodstraf opnieuw uit te voeren is een wetswijziging nodig, dat zou nog in september moeten gebeuren. Of de branden zijn aangestoken is niet bekend, maar president Tebboune acht het onwaarschijnlijk dat meerdere branden tegelijk uitbreken. Tanja Koen, de eerste televisieomroepster van de NCRV, is vorige week overleden. Koen begon net na de Tweede Wereldoorlog per toeval als radioomroepster, als invaller voor de omroeper van dienst die zich had verslapen. In 1951 werd ze televisieomroepster, ze behoorde daarmee tot de eerste 5 omroepsters van Nederland. Later presenteerde ze ook meerdere programma's, zoals de Zaterdagavondshow en het kinderprogramma Wie wil er mijn marmotje zien. Koen is 100 jaar oud geworden. En een Nepalese schooldirecteur heeft zeker 900 leerlingen gered van de overstromingen. Rajendra Dawadi ontruimde al vroeg de school, waardoor volgens persbureau AP de meeste van de 1600 leerlingen van de school de overstromingen hebben overleefd. Het instorten van een gletsjer in de Himalaya veroorzaakte een ramp in delen van Nepal en China. Meer dan 900 mensen kwamen om het leven, duizenden worden nog vermist. Het weer, geleidelijk aan minder buien en ook minder wind. De temperatuur daalt vanavond naar 14 tot 17 graden. Tot zover het radio nieuws op OSR 920.
0: OSR 920 Regiobreek.
2: Dit is Mark de Vries met het nieuws uit Laarbeek, Gemert-Bakel en Boekel op Omroep Peelrand. Bij Heerlijk Hopveld in Gemert, voorlichtingstuin van Veld Gemert, bent u het hele jaar welkom voor uiteenlopende ecologische, educatieve en zintuigelijke activiteiten. Dit oud dorpslandschap van 3,5 hectare nodigt uit om te kijken, proeven, ruiken, luisteren en voelen. U kunt er 7 dagen per week wandelen langs de unieke bloemenklok, de moeras- en vlindertuin, moestuinen, poelen, boomgaard en wijngaard. Ido Kranen vertelt en neemt de deelnemers mee op zondag 4 oktober om 11 uur de kruidentuinen in om eens stil te staan bij de inzichten van voorouders over de bijzondere werking van planten met proeven en ruiken. Zaterdagavond 29 augustus was er omstreeks 10:30 een harde knal in een plantsoen in Gemert. Een 15-jarige jongen verloor zijn wijsvinger en liep zwaar handletsel op toen een illegale cobra bij het aansteken ontplofte. Hij is per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Omstanders met oorsuizen gingen naar de huisartsenpost. Ondanks campagnes blijft illegaal vuurwerk gevaarlijk. De wet Veilige Jaarwisseling verbiedt daarom per 1 augustus 2026 het in Nederland kopen, afsteken en in het bezit hebben van consumentenvuurwerk. Lever resterend vuurwerk gratis, anoniem en zonder boete in via leverjevuurwerkin.nl. De jaarlijkse aandacht voor vleermuizen in het laatste weekend van augustus wordt dit jaar in Laarbeek iets later belicht. IVN Laarbeek organiseert namelijk op vrijdag 4 september een speciale avond voor iedereen die meer wil weten over deze bijzondere dieren. Vanaf 19:30 avonds bent u welkom in het IVN-gebouw De Bimt aan de Beekseweg 3 in Aarle-Rikstel. Aanmelden is niet nodig. IVN-gidsen geven eerst een inleiding over het leven van de Nederlandse vleermuis. Ze zijn de enige zoogdieren die echt kunnen vliegen met hun bijzondere handvleugels. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Gemert-Bakel en Boekel, kijk op omroeppielrand.nl.
0: OSR 920 Regiobreek.
3: Reclame maken op de radio? Dat is veel goedkoper dan je denkt. Ga naar osr920.nl en vraag een informatiepakket aan.
4: Ben je op zoek naar elektronica met de zekerheid van echte service? Bij EP Wim van den Broek geloven we in kwaliteit die jarenlang meegaat. Of het nu gaat om je wasmachine, tv of keukenapparatuur, wij helpen je graag. Voor een eerlijk advies op maat kom je naar EP Wim van den Broek. Laten installeren? Geen zorgen. Onze eigen technische dienst installeert het vakkundig voor je. Dat is de service van de specialist bij jou om de hoek. Je vindt ons aan de Rundstraat 13 in Boekel of check wimvdbroek.nl. EP Wim van den Broek, jouw elektronica, onze passie.
0: Dit is een nieuw uur.
5: OSR 920. De avond door.
0: Tom Holland.

Maandagavond, de eerste werkdag, zit er alweer op. Dus 6 uur geweest betekent dat we plaats gaan maken voor het programma De Avond Door tot aan 10 uur. Met de vaste opstelling Kees Verkooy, Peter Boer en Peter Oleenders. En om 10 uur tijd voor Berend Koenders. Voor de dag begint weer een prachtige nieuwe cd. Dus de moeite waard om te blijven luisteren naar OGZR 920. Take That nu met Back For Good. Zometeen een leuke klassieker van Thin Lizzy, Dancing In The Moonlight.

werd heel lang gebruikt bij een tv-commercial, dat nummer. Dancing in the Moonlight van Thin Lizzy. Thin Lizzy kennen we natuurlijk ook van Whiskey in the Jar. En daarvoor hadden we Back for Good van de band

Amerika staat zelfde week lang bovenaan in de hitparade. En La La Land die komt inmiddels ook in de top 10 binnen. Nadat de tweede instantie pas uitgebracht werd en toen een hit werd. Want het heeft een week in de hitparade staan en toen deed het helemaal niks. En nu gaat het goed met Choosing Texas. Daarvoor The Kings en Sunny Afternoon. Zometeen onze One and Wonder voor dit uur. Maar nu eerst El Alphaville en Forever Young.

De Outcast, ik denk wel een van zijn allerbekendste plaatjes. Nummer heette Hey Ya, en daarvoor hadden we Alpha Ville en Forever Young. Tijd worden voor onze indachtslied voor vandaag. En dat is een typische Foxtrot-plaat, een typische plaat voor een feestje. Als je dat aan het draaien bent en je hebt de mensen die blijven wel zitten, zet deze op en dan heb je de dansvloer gegarandeerd vol. Peter Kent, maar dit is een real good feeling. In 1981, 5 weken tot 40. En nummer 23 was de hoogste notering.

Hij verliet de police en hij bouwde een mooie solo carrière met prachtige albums. En dit is een van die mooie solo hits van hem uit de jaren 80. Sting en Love is the Seventh Wave. En daarvoor hadden wij de Supremes en Stop in the Name of Love. De band No Doubt, jaren 90, hadden zonder meer een hit met Don't Speak, It is It's My Life.

Verder zijn het de Webs en Baby Don't Change Your Mind. Afgegaan door de band No Doubt en It's My Life. Zometeen het volgende uur van de avond door. Ik ben er graag morgenavond weer om 6 uur. We hebben er nog twee voor je. Jesse G staat er wachten met The Price Tag. En nu eerst de nieuwe single van Roxy Dekker. Die kwam zo binnen deze week in één keer op nummer 20 in de top 40. Zo kan het verkeren voor Bear.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 7 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws op OSR 920. De coalitie is het eens geworden over de begroting voor volgend jaar. Daarmee is een einde gekomen aan de lastige onderhandelingen. Premier Jette van D66, Jessel Gus van de VVD en CDA-leider Bontebal hebben urenlang onderhandeld om het eens te worden over de begroting die al bij de Raad van State had moeten liggen voor advies. De begroting gaat alsnog naar de Raad van State zonder steun van de oppositie. En per begroting zal een meerderheid gezocht moeten worden. Het aantal doden na de natuurramp in Nepal is gestegen tot 939 en er worden nog 3.925 mensen vermist. Onder hen zijn 3 Nederlanders en reddingswerkers zijn begonnen met zoeken op plekken waar ze mogelijk zijn verdwenen. Er worden ook nog honderden andere toeristen vermist. Omdat gevreesd wordt voor besmettelijke infectieziekten, worden lichamen die nog niet geïdentificeerd zijn begraven. Mortuaria zijn overvol en identificatie van de lichamen verloopt moeizaam. Algerije voert sinds 1993 geen executies meer uit, maar de president wil de doodstraf hervatten voor brandstichters. Bij natuurbranden in het land kwamen de afgelopen tijd zeker 12 mensen om het leven. Om de doodstraf opnieuw uit te voeren is een wetswijziging nodig. Dat zou nog in september moeten gebeuren. Of de branden zijn aangestoken is niet bekend, maar de president acht het onwaarschijnlijk dat meerdere branden tegelijk uitbreken. Een Nepalese schooldirecteur heeft zeker 900 leerlingen gered van de overstromingen. Rajendra Dawadi ontruimde al vroeg de school, waardoor volgens persbureau AP de meeste van de 1600 leerlingen de overstromingen hebben overleefd. Het instorten van een gletsjer in de Himalaya veroorzaakte de ramp in delen van Nepal en China. En dan nog het weer. Het is wisselend bewolkt en verspreid over het land kunnen er nog een paar buien vallen. Vannacht valt er in het noorden nog een enkele bui. In de rest van het land is het droog en de minimumtemperatuur ligt rond de 14 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920, regiobreek.
2: Dit is Mark de Vries met het nieuws uit Laarbeek, Gemert-Bakel en Boekel op Omroep Peelrand. Bij Heerlijk Hopveld in Gemert, voorlichtingstuin van Veld Gemert, bent u het hele jaar welkom voor uiteenlopende ecologische, educatieve en zintuigelijke activiteiten. Dit oud dorpslandschap van 3,5 hectare nodigt uit om te kijken, proeven, ruiken, luisteren en voelen. U kunt er 7 dagen per week wandelen langs de unieke bloemenklok, de moeras- en vlindertuin, moestuinen, poelen, boomgaard en wijngaard. Ido Kranen vertelt en neemt de deelnemers mee op zondag 4 oktober om 11 uur de kruidentuinen in om eens stil te staan bij de inzichten van voorouders over de bijzondere werking van planten met proeven en ruiken. De jaarlijkse aandacht voor vleermuizen in het laatste weekend van augustus wordt dit jaar in Laarbeek iets later belicht. IVN Laarbeek organiseert namelijk op vrijdag 4 september een speciale avond voor iedereen die meer wil weten over deze bijzondere dieren. Vanaf 19:30 avonds bent u welkom in het IVN-gebouw, de BIMT, aan de Beekseweg 3 in Aarle-Rikstel. Aanmelden is niet nodig. IVN-gidsen geven eerst een inleiding over het leven van de Nederlandse vleermuis. Ze zijn de enige zoogdieren die echt kunnen vliegen met hun bijzondere handvleugels. Bridgeclub De Commanderij in Gemert organiseert een beginnerscursus bridge. Vanaf 6 oktober tot en met 22 december kan men elke dinsdagavond terecht in Hof van Nazareth 53. De cursus is voor iedereen die gezellig kennis wil maken met dit uitdagende kaartspel. De nadruk ligt op plezier, samenspel en een rustige uitleg van de spelregels. Bridge stimuleert bovendien het denkvermogen. De lessen, gegeven door mevrouw Flemmings, zijn van 19:30 tot 22:30 uur in een ontspannen sfeer. Ervaren clubleden begeleiden de cursisten. Bridgeclub De Commanderij hoopt met deze cursus nieuwe spelers enthousiast te maken voor het spel. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Gemert-Bakel en Boekel, kijk op omroeppielrand.nl.
0: OSR 920 Regiobreek.

Over de klok van 7 uur op deze maandag. Welkom. Dit is deel 2 van jouw 920. Leuk dat je erbij bent. Tot 8 uur. Een hele leuke lijst met heel veel leuke muziek voor je. Op deze maandagavond. Begin van... Nooit leuk.

spinnen. Maar goed, de vogelspin is gesignaleerd in Nederland. En dat blijkt toch niet zo'n aardig beestje te zijn. En nog heel groot ook. Hij komt eigenlijk in Zuid-Amerika voor. Maar goed, of Zuid-Europa eigenlijk. Maar hij komt deze kant op. Waarschijnlijk door het mooie weer.

zijn volgens hele sterke geruchten bezig met de voorbereiding van een Europese tournee. En dat heeft allemaal te maken met een nieuwe CD die eind dit jaar uitkomt. En dat zullen ze gaan begeleiden met een Europese tournee. En er gaan geruchten dat er waarschijnlijk ook concerten in Nederland zullen zijn. Dus hou de website van YouTube in ieder geval goed in de gaten. Zelfs een bisje op. I must

Inmiddels ook alweer de leeftijd van 60 bereikt. Janet Jackson, de zus van Michael. Veel cd's verkocht en heeft ook aangekondigd met nieuw materiaal te komen. Dus voor alle fans, goed nieuws in ieder geval. Dit nummer had George Harrison eigenlijk voor zichzelf geschreven. Alleen Ringo Starr vond het zo leuk dat ook hij het opnam. En werd dan geniet ook.

Inmiddels alweer de hoogste tijd om afscheid van je te nemen en het stokje over te dragen aan mijn twee collega's van de voortzetting van De Avond Door tot 10 uur. En zometeen tussen 10 en 12 niet te vergeten voor de nacht begint met die leuke CD van de week. En een mooie nachtprogrammering. Kortom, 24 uur per dag. OZR 920. Tot morgen. Hoi.

0: Een moderne website in deze tijden is geen overbodige luxe. Maar wie kan die voor je realiseren? Brink Multimedia is er voor jou. Wij maken websites naar jouw smaak. Vanaf scratch gaan we met jou aan tafel en realiseren we jouw website. Een site die voor jou gaat werken. Kijk eens op brink-multimedia.nl.
1: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 8 uur.
2: Dit is Francis Dix met het radionieuws op OSR 920. Een Russisch verkenningsvliegtuig is door de Poolse luchtmacht onderschept boven de Oostzee. Het toestel vloog net iets ten noorden van de kustplaats Leba. Het luchtruim werd niet geschonden, maar volgens de minister van Defensie heeft Rusland opnieuw de verdedigings- en luchtafweersystemen op de proef gesteld. De piloten van de Poolse gevechtsvliegtuigen hebben ervoor gezorgd dat het Russische toestel verdween. In juli en augustus waren er vergelijkbare incidenten. In het Amerikaanse nationale park de Grand Canyon is na de overstromingen een tweede lichaam gevonden. Gisteren werd het lichaam van een 46-jarige man aangetroffen. Reddingswerkers zijn nog steeds op zoek naar zeker 15 wandelaars die nog vermist worden. Afgelopen weekend kregen delen van het park met plotselinge overstromingen te maken. Mensen werden overvallen door het noodweer. 62 mensen werden geëvacueerd en meerdere bruggen zijn weggespoeld. De coalitie is het eens geworden over de begroting voor volgend jaar. Daarmee is een einde gekomen aan de lastige onderhandelingen. Premier Jette van D66, Jessel Gus van de VVD en CDA-leider Bontebal hebben urenlang onderhandeld om het eens te worden over de begroting die al bij de Raad van State had moeten liggen voor advies. De begroting gaat alsnog naar de Raad van State zonder steun van de oppositie. En per begroting zal een meerderheid gezocht moeten worden. Het aantal doden na de natuurramp in Nepal is gestegen tot 939 en er worden nog 3.925 mensen vermist. Onder hen zijn 3 Nederlanders en reddingswerkers zijn begonnen met zoeken op plekken waar ze mogelijk zijn verdwenen. Er worden ook nog honderden andere toeristen vermist. Omdat gevreesd wordt voor besmettelijke infectieziekten, worden lichamen die nog niet geïdentificeerd zijn begraven. Mortuaria zijn overvol en identificatie van de lichamen verloopt moeizaam. En dan nog het weer. Het is wisselend bewolkt en verspreid over het land kunnen er nog een paar buien vallen. Vannacht valt er in het noorden nog een enkele bui. In de rest van het land is het droog en de minimumtemperatuur ligt rond de 14 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
1: OSR 920 Regiobreek.
3: Dit is Jos Ploegmakers met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel op Omroep Peelrand. Wie kinderkleding, speelgoed, boeken of andere spullen heeft liggen waar de kinderen te groot voor zijn geworden, kan nu zijn kans grijpen en deze verkopen op de kinderkleding- en speelgoedbeurs. Deze wordt gehouden op zondag 11 oktober van 10:30 tot 12:30 bij Bavaria Brouwerij Café. Het is dé gelegenheid om de spullen een tweede leven te geven en tegelijkertijd een zakcentje te verdienen. Wie een tafel wil huren voor deze beurs, kan een mailtje sturen naar kinderbeurslieshout@gmail.com. De organisatie van deze dag is in handen van buurtvereniging SMW uit Lieshout. Het seizoen van cultuur en poppodium De Bunker in Gemert gaat weer van start. Elke donderdagavond treedt er een band of zanger-zangeres op tijdens Tuny Thursday. Komende donderdag 3 september is dat de Britse band 3x7. Elke eerste vrijdag van de maand is er Team Unlimited bestemd voor jongeren en iedereen die het lastig vindt om contact te maken met anderen. Regelmatig wordt er op zaterdag een cultuurcafé gehouden waarin gasten worden uitgenodigd om te vertellen over hun werk. Komende zaterdag zijn dat de schrijver Jacques Vriends en filmregisseur Dennis Bots, bekend van de film Achtergroepers huilen niet. Het Literair Café Gemert opent het nieuwe seizoen donderdag 17 september met 2 schrijvers en journalisten die verder kijken dan de krantenkoppen, Frank Westerman en Olaf Koens. Beide reizen, onderzoeken, luisteren en schrijven over plekken waar geschiedenis, oorlog, macht en dagelijks leven dicht op elkaar zitten. Tijdens deze avond gaan ze in gesprek over waarheid en de kracht van verhalen. Hoe vang je de werkelijkheid in taal? Wat laat je zien, wat laat je weg? En hoe blijf je kijken naar mensen achter het nieuws? De avond wordt gehouden in Cultuurhuis De Eendracht in Gemert en begint om 8 uur. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
1: OSR 920 Regiobreek.
4: Wil je snel en betaalbaar online? Bij 123 domeinregistratie regel je alles in één keer via één betrouwbare Nederlandse aanbieder. Voor het ongelooflijke bedrag van slechts €99 bouwen we jouw website. Wij verzorgen ook domeinnaam, hosting en SSL-certificaat. Wil je een website zonder zorgen? Neem dan een onderhoudscontract en wij zorgen voor de updates. Kies uit vele domeinextensies en profiteer van onze persoonlijke service. 123domeinregistratie.nl. Bezoek 123domeinregistratie.nl en start vandaag nog met jouw online avontuur.
1: Welkom. Dit is een nieuw uur.
5: OSR 920. De avond door. Peter Boer.

Bette Midler, actrice en zangeres, ze kan ook alles deze. Ja, en Beast of Burden leende ze even van de Rolling Stones. Of was het andersom? Ik weet het eigenlijk niet. Maar in ieder geval hadden ze er allebei een hit mee. Ja, lekker. Nou, een hele goede avond, dames en heren, jongens en meisjes. Allemaal weer klaar voor de rest van de maandag. Zijn we er helemaal klaar mee. Dat is altijd een beetje lastig op gang komen, vind ik, de maandag. Maar muzikaal gaan we zeker lekker. Here's Change.

Shakira met Die Die. Dus in principe zou ik zeggen, het is voorbij. Hij kan gaan, maar hij staat nog steeds nummer 1 in Nederland. Hè? Dus lekkere plaat, hoor. Niks mis mee. Burna Boy deed ook nog mee. En je hoorde Steve Miller met de Jet Airliner. En dat zijn allemaal van die fijne deunen die je hoort op de maandagavond hier bij OZ 920. Dit is het broertje van, en we noemen hem Eagle Eye.

romantiek op de maandagavond met Charlene en I'll Never Been To Me. En we hadden ook nog Eagle Eye Cherry. Ik zei het broertje van, want dat is het broertje van Nene Cherry, hè? Ja, en ze heeft ondertussen ook een dochter die we allemaal kennen. Mabel, ja, dat is er ook eentje van haar, hoor. En dit is een andere dame, Helen Shapiro.

0: American Authors and the Best Day of My Life. En is dat 31 augustus? Nou, dan zullen we eens even kijken welk jaar eigenlijk het beste zou kunnen zijn. Sonny en Cher, die arriveren op 31 augustus 1965 in Londen voor enkele promotieactiviteiten. Want sinds begin augustus staat dit Amerikaanse echtpaar op de eerste plaats van de Britse hitparades met I've Got You Babe. De heren van de Rolling Stones en de vader van de overleden Brian Jones, die dagen op 31 augustus 1971 de voormalig manager van de Rolling Stones, Andrew Long Oldman en Eric Easton voor de rechter. Zij zijn erachter gekomen dat deze twee in 1963 een geheime overeenkomst hebben gesloten met Decca Records. Hierbij zou zijn vastgesteld dat de managers 14% van de royalties ontvangen en de Rolling Stones zelf maar 6%. Mick Jagger, Keith Richards, Bill Wyman, Charlie Watts en de vader van Brian Jones eisen een gelijk aandeel. John Lennon van de Beatles die legt op 31 augustus 1974 een getuigenis af voor de Amerikaanse federale gerechtshof. De ex-Beatle verklaart onder ede dat de regering Nixon heeft geprobeerd hem de Verenigde Staten uit te wijzen. En op 31 augustus 1976 wordt George Harrison voor het gerechtshof officieel beschuldigd van plagiaat. Zijn hit My Sweet Lord zou in 1970, of in ieder geval de hit uit 1970, zou als twee druppels water lijken op het He's So Fine dat in 1963 door Ronnie Mac voor de Chiffons is geschreven. Ik heb het ook even naast elkaar. Het is inderdaad, het lijkt wel heel erg op elkaar. Het is een website helemaal aan gewijd, dus je kan het helemaal nakijken en luisteren en doen en zo. Dus echt, het lijkt echt wel op elkaar. Nou, wat hebben we allemaal op onze verjaardagskalender staan vandaag? Welke dames en heren zijn er allemaal? Nou, onder andere Van de Man, Van Morrison is vandaag jarig. Maar ook presentatrice Mireille Bekooy. Waar kennen we die ook alweer van? Oh ja. Richard Gere, die acteur, is ook jarig vandaag. En Floortje Dessing, onze vrolijke presentatrice die het hele wereld overreist zo'n beetje. En niemand minder dan Debbie Gibson. Nou, en daar gaan we eens even een leuk plaatje van draaien. Ze is ondertussen alweer 56 geworden, deze Debbie Gibson. Maar ze ziet er nog uit als 18 hoor. En ze zingt ook nog precies hetzelfde.
1: Peter Boer.

Stay Love. Muziek van Louis Capaldi. En daarvoor de jarige, nog even mooie en aantrekkelijke Debbie Gibson.

Ja, het zijn zo van die tips. Het zijn zo van die dooddoeners. Want je hebt de radio aan staan, je luistert naar de muziek. En om dan te zeggen, listen to the music. Nou, het lijkt me logisch dat je daarvoor de radio aanzet. Want bij OSR 920 hoor je alleen de beste muziek. 24 uur per dag, 7 dagen in de week. Namelijk zometeen na 9 uur gepresenteerd door niemand minder dan Petro Leenders. Vanaf 10 uur zit Berend Koenders op deze plek. En ik zeg een hele fijne avond. Morgen, dan zit ik hier gewoon weer. Tussen 8 en 9. Ik hoop dat jij er ook weer bij bent. Ik zeg veel

0: Ben je op zoek naar elektronica met de zekerheid van echte service? Bij EP Wim van den Broek geloven we in kwaliteit die jarenlang meegaat. Of het nu gaat om je wasmachine, tv of keukenapparatuur, wij helpen je graag. Voor een eerlijk advies op maat kom je naar EP Wim van den Broek. Laten installeren? Geen zorgen. Onze eigen technische dienst installeert het vakkundig voor je. Dat is de service van de specialist bij jou om de hoek. Je vindt ons aan de Rundstraat 13 in Boekel of check wimvdbroek.nl. EP Wim van den Broek, jouw elektronica, onze passie.
1: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 9 uur.
2: Dit is Francis Dix met het radionieuws op OSR 920. De coalitie van D66, VVD en het CDA is het eens over de begroting voor volgend jaar. Na het kabinetsberaad zei premier Jette dat hij graag wat eerder klaar was, maar dat een val van het kabinet nooit dichtbij was. Het blijft nog onduidelijk wat de oppositie vindt van de plannen. Steun is nodig omdat het kabinet een minderheid in de Tweede Kamer heeft. Jette zal de komende weken praten met oppositiepartijen, maar die krijgen de begroting niet te zien. Iedereen zal moeten wachten tot Prinsjesdag. Bij Cyprus wordt nog gezocht naar 20 mensen die vermist worden nadat gisteren een veerboot kapseisde. Het zoeken is lastig, want het zeewater is meer dan 500 meter diep. Aan boord waren 267 mensen. De boot sloeg tijdens de overtocht naar Turkije om. 8 mensen kwamen om en overlevenden konden zich vasthouden aan de romp tot ze werden gered door de kustwacht en schepen in de buurt. De kapitein en 7 bemanningsleden zijn opgepakt. Ze worden verdacht van nalatigheid. Vorige week werden tijdens een kamp in het Belgische Poppel meer dan 175 studenten en begeleiders ziek. Vermoedelijk is het norovirus de oorzaak. Dat zeer besmettelijke buikgriepvirus is gevonden bij een aantal zieke studenten die net begonnen waren bij de University of Applied Sciences in Breda. De groep was dinsdag naar de camping gegaan. In de nacht van donderdag op vrijdag ging het mis en werd een groot deel plotseling ziek. Eerst werd gedacht aan voedselvergiftiging. Een Russisch verkenningsvliegtuig is door de Poolse luchtmacht onderschept boven de Oostzee. Het toestel vloog net iets ten noorden van de kustplaats Leba. Het luchtruim werd niet geschonden, maar volgens de minister van Defensie heeft Rusland opnieuw de verdedigings- en luchtafweersystemen op de proef gesteld. De piloten van de Poolse gevechtsvliegtuigen hebben ervoor gezorgd dat het Russische toestel verdween. In juli en augustus waren er vergelijkbare incidenten. En dan nog het weer. Het is wisselend bewolkt en verspreid over het land kunnen er nog een paar buien vallen. Vannacht valt er in het noorden nog een enkele bui. In de rest van het land is het droog en de minimumtemperatuur ligt rond de 14 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
1: OSR 920 Regiobreek.
3: Dit is Jos Ploegmakers met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel op Omroep Peelrand. Stichting Cecilia 200 in Lieshout probeert met een ludieke spaaractie een leuk financieel startkapitaal bij elkaar te verzamelen voor het 200-jarig jubileum in 2076. De stichting ontstond tijdens de opruimwerkzaamheden van het 100-jarig jubileumfeest in 1976. Door 100 jaar lang vele kleine beetjes te sparen, moet het feest in 2076 een vliegende start krijgen. De stichting bestaat nog steeds en is inmiddels op de helft van haar missie. Deelnemers kunnen op kermiszaterdag 5 september een bedrag inleggen ter waarde van 3 postzegels. De stichting is te vinden aan een tafeltje bij Bavaria Brouwerij Café. Liefhebbers van muziek en gezelligheid kwamen afgelopen weekend aan hun trekken in Beekendonk. Daar werd op het Heuvelplein zowel zaterdag als zondag het muzikale evenement Laarbeek Live gehouden. Vorig jaar was het evenement na jaren afwezigheid weer terug en er bleek genoeg belangstelling voor te zijn om dit een vervolg te geven. De organisatie was in handen van Café Thuis en het plein. Voor de duikers van de Gemertse Watervrienden werd zondag een speciale reddingsdag gehouden op duiklocatie De Zut. De dag stond in het teken van veiligheid, hulpverlening en het handelen in noodsituaties onder en boven water en maakte onderdeel uit van de 2-ster NOB duikopleiding. Na een theoretische uitleg over verschillende noodsituaties volgden enkele praktijkscenario's waarin de geleerde kennis moest worden toegepast. Door regelmatig realistische noodsituaties te oefenen vergroten duikers hun kennis, vaardigheden en zelfvertrouwen. Zo worden zij beter voorbereid op onverwachte situaties tijdens het duiken. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
1: OSR 920 Regiobreek.
4: OSR.
1: Welkom. Dit is een nieuw uur.
5: OSR 920. De avond door.
1: Petro Leenders.

Met de Niels, heading for a fall. Welkom allemaal bij het laatste gedeelte de avond door. Jazeker, we gaan mooie muziek draaien het komende uur. Gloria Estefan, Turn the Beat Around.

cell phone breaking. Hold up.

stonden vroeger wel eens mee te dansen voor de tv als de serie aan de gang was. The Kids from Fame, High Fidelity, zo zongen zij. En Fontella Boss, Rescue Me, tijdje terug, maar wel leuk. En dan deze uit de 70's, Dave Dundas.

heat of the moment. Dan kan je wel eens afkoeling nodig hebben. Dat is zo, ja. Asia hoorde je uit ethisch op radio OZ 920. Jazeker. Norman Greenbaum was erbij. Spirit in the Sky. En hier is Neil Horan. Nice to meet you. Ja.

Chocolate. Hij was de leadzanger. Every Once a Winner zong hij deze keer voor ons. En de band was er natuurlijk ook helemaal bij. Ja. Ray Charles hit Road Jack hoorde je ook. En straks na 10 uur, voor de nacht begint, hier bij OSN 920. Ik wens je er heel veel plezier mee, wat mij betreft. Heel graag tot morgen, dan ben ik er weer. En we zijn de Kruiners, dat heet Ik Wil Je. Tot morgen, dag.

0: Wil je snel en betaalbaar online? Bij 123 domeinregistratie regel je alles in één keer via één betrouwbare Nederlandse aanbieder. Voor het ongelooflijke bedrag van slechts €99 bouwen we jouw website. Wij verzorgen ook domeinnaam, hosting en SSL-certificaat. Wil je een website zonder zorgen? Neem dan een onderhoudscontract en wij zorgen voor de updates. Kies uit vele domeinextensies en profiteer van onze persoonlijke service. 123domeinregistratie.nl. Bezoek 123domeinregistratie.nl en start vandaag nog met jouw online avontuur.
1: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 10 uur.
2: Dit is Francis Dix met het radionieuws op OSR 920. In België zijn 3 vrouwen overleden bij een zwaar auto-ongeluk in een deelgemeente van Charleroi. Volgens Belgische media zijn het 3 zussen. Hun auto reed vermoedelijk met veel te hoge snelheid tegen een andere wagen. De chauffeur daarvan zei stil te hebben gestaan voor een stopbord. De auto met de 3 zussen, tussen de 30 en 40 jaar, crashte tegen een paal en hulp mocht niet meer baten. Of de andere auto daadwerkelijk stilstond, wordt nog onderzocht. Een rechtbank in Finland heeft de 39-jarige Rus Vojislav Torden veroordeeld tot 12,5 jaar cel voor oorlogsmisdaden in Oekraïne. Hij zou betrokken zijn geweest bij een hinderlaag in de oostelijke regio Luhansk, waarbij 22 Oekraïense militairen om het leven kwamen. De Russen, waarvan Torden commandant was, gebruikten een vlag van Oekraïne om de manschappen in de val te lokken en te doden. In 2023 werd hij opgepakt op het vliegveld van Helsinki op verzoek van Kiev. De coalitie van D66, VVD en het CDA is het eens over de begroting voor volgend jaar. Na het kabinetsberaad zei premier Jette dat hij graag wat eerder klaar was, maar dat een val van het kabinet nooit dichtbij was. Het blijft nog onduidelijk wat de oppositie vindt van de plannen. Steun is nodig omdat het kabinet een minderheid in de Tweede Kamer heeft. Jette zal de komende weken praten met oppositiepartijen, maar die krijgen de begroting niet te zien. Iedereen zal moeten wachten tot Prinsjesdag. Bij Cyprus wordt nog gezocht naar 20 mensen die vermist worden nadat gisteren een veerboot kapseisde. Het zoeken is lastig, want het zeewater is meer dan 500 meter diep. Aan boord waren 267 mensen. De boot sloeg tijdens de overtocht naar Turkije om. 8 mensen kwamen om en overlevenden konden zich vasthouden aan de romp tot ze werden gered door de kustwacht en schepen in de buurt. De kapitein en 7 bemanningsleden zijn opgepakt. Ze worden verdacht van nalatigheid. En dan nog het weer. Vannacht valt er in het noorden nog een enkele bui en de minimumtemperatuur ligt rond 14 graden. Overdag zonnige periode, droog en het wordt 's middags maximaal 22 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
1: OSR 920 Regiobreek.
3: Dit is Jos Ploegmakers met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel op Omroep Pilrand. Na een zeer geslaagd zomercafé op 4 augustus in Mariehout gaat de organisatie van het Alzheimercafé weer op de vertrouwde voet verder in de Eendracht in Gemert. Op dinsdag 8 september wordt de Wereld Alzheimerdag gevierd en het nationale thema is Ik blijf meedoen. Maar hoe doe je mee? Je kunt meedoen in de muziek, in de ontmoeting, in de beweging en ontspanning. Bewegen en in beweging blijven is het motto van deze caféavond in Gemert. Samen met deskundigen wordt het een interactieve avond die om 19:30 begint. De bijeenkomst is bestemd voor mensen met dementie, partners, familie en belangstellenden. Wie kinderkleding, speelgoed, boeken of andere spullen heeft liggen waar de kinderen te groot voor zijn geworden, kan nu zijn kans grijpen en deze verkopen op de kinderkleding- en speelgoedbeurs. Deze wordt gehouden op zondag 11 oktober van 10:30 tot 12:30 bij Bavaria Brouwerij Café. Het is dé gelegenheid om de spullen een tweede leven te geven en tegelijkertijd een zakcentje te verdienen. Wie een tafel wil huren voor deze beurs, kan een mailtje sturen naar kinderbeurslieshout@gmail.com. De organisatie van deze dag is in handen van buurtvereniging SMW uit Lieshout. Het seizoen van cultuur en poppodium De Bunker in Gemert gaat weer van start. Elke donderdagavond treedt er een band of zanger-zangeres op tijdens Tuny Thursday. Komende donderdag 3 september is dat de Britse band 3x7. Elke eerste vrijdag van de maand is er Team Unlimited bestemd voor jongeren en iedereen die het lastig vindt om contact te maken met anderen. Regelmatig wordt er op zaterdag een cultuurcafé gehouden waarin gasten worden uitgenodigd om te vertellen over hun werk. Komende zaterdag zijn dat de schrijver Jacques Vriends en filmregisseur Dennis Bots, bekend van de film Achtergroepers huilen niet. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
1: OSR 920 Regiobreek. Welkom. Dit is een nieuw uur.
4: OSR 920. Voor de nacht begint. Berend Koenders.

Muziek van Al Stewart en On The Border. Het is maandagavond, dit is Voor De Nacht Begint. We hebben 6 albumtracks. Nieuwe albumtrack van de week gaan we rond 10:30 draaien. En afgelopen zaterdag begonnen de beste zangers weer op de Nederlandse televisie. Vorig jaar hadden we hier in deze show ook daar aandacht voor. Zo ook vandaag beginnen we met een van die liedjes die zaterdag te zien was. Yves Berendsen met Verlangen.

muziek van Ed Sheeran. Perfect. Oftewel perfect, zoals je dat in het Engels zegt. Hey, de eerste albumtrack is er eentje van Adele. Van het album 21, kwam uit in 2011. Hier is Someone Like You.

Muziek van Bill Withers en Ain't No Sunshine. Album van de week is een bijzonder album voor de show. Een beetje christelijke plaat, maar goed, dat is ook muziek. Het is Eddie Saunders. Het album heet I'm a Jesus Man. En we gaan een mooi nummer ervan draaien. Eerst maar Mother Prayed to Heaven.

Muziek van Kid Creole en de Coconuts en Andy Cutt. Alle leuke liedjes op rij hier bij OZR 920. En dan nu, Weekend. Shave Your Tears.

Blijf mooi daar, deze Spanish Troll van Mink DeVille. Heerlijke plaat. Barbara Streisand, niet een van de, laten we zeggen, de meest bekende plaatjes. Staat toch wel op het album The Essential, Barbara Streisand, die uitkwam in 2002. Hier is Stony End.

Muziek van Sister with Voices, oftewel SWV, right here. Hey, we gaan met Teddy Swims onderweg naar het Radio Nieuws en Regio Break. Hier is Mr. Know It's All.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 11 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws op OSR 920. President Trump zegt te gaan reageren en Iran hard te gaan raken nadat gisternacht Amerikaanse doelen in Jordanië aangevallen zijn. Bij de aanval zijn 8 ballistische raketten ingezet, maar die zijn volgens Trump op 1 na onderschept en die laatste zou geen gevaar hebben gevormd. En Amerika ontkent de bewering van Iran dat een van hun tankers in de straat van Hormuz op zeemijnen zou zijn gevaren. Volgens het operationeel commando is het opnieuw een poging van Iran om te intimideren met desinformatie. In België zijn 3 vrouwen overleden bij een zwaar auto-ongeluk in een deelgemeente van Charleroi. Volgens Belgische media zijn het 3 zussen. Hun auto reed vermoedelijk met veel te hoge snelheid tegen een andere wagen. De chauffeur daarvan zei stil te hebben gestaan voor een stopbord. De auto met de 3 zussen, tussen de 30 en 40 jaar, crashte tegen een paal en hulp mocht niet meer baten. Of de andere auto daadwerkelijk stilstond, wordt nog onderzocht. Een rechtbank in Finland heeft een 39-jarige Rus Vojislav Torden veroordeeld tot 12,5 jaar cel voor oorlogsmisdaden in Oekraïne. Hij zou betrokken zijn geweest bij een hinderlaag in de oostelijke regio Luhansk, waarbij 22 Oekraïense militairen om het leven kwamen. De Russen, waarvan Torden commandant was, gebruikten een vlag van Oekraïne om de manschappen in de val te lokken en te doden. In 2023 werd hij opgepakt op het vliegveld van Helsinki op verzoek van Kiev. De coalitie van D66, VVD en het CDA is het eens over de begroting voor volgend jaar. Na het kabinetsberaad zei premier Jette dat hij graag wat eerder klaar was, maar dat een val van het kabinet nooit dichtbij was. Het blijft nog onduidelijk wat de oppositie vindt van de plannen. Steun is nodig omdat het kabinet een minderheid in de Tweede Kamer heeft. Jette zal de komende weken praten met oppositiepartijen, maar die krijgen de begroting niet te zien. Iedereen zal moeten wachten tot Prinsjesdag. En dan nog het weer. Vannacht valt er in het noorden nog een enkele bui en de minimumtemperatuur ligt rond 14 graden. Overdag zonnige periode, droog en het wordt 's middags maximaal 22 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920, regiobreek.
2: Dit is Jos Ploegmakers met het nieuws uit Laarbeek-Boekel en Gemert-Bakel op Omroep Pilrand. Na een zeer geslaagd zomercafé op 4 augustus in Mariehout gaat de organisatie van het Alzheimercafé weer op de vertrouwde voet verder in de Eendracht in Gemert. Op dinsdag 8 september wordt de Wereld Alzheimerdag gevierd en het nationale thema is Ik blijf meedoen. Maar hoe doe je mee? Je kunt meedoen in de muziek, in de ontmoeting, in de beweging en ontspanning. Bewegen en in beweging blijven is het motto van deze caféavond in Gemert. Samen met deskundigen wordt het een interactieve avond die om 19:30 begint. De bijeenkomst is bestemd voor mensen met dementie, partners, familie en belangstellenden. Voor de duikers van de Gemertse Watervrienden werd zondag een speciale reddingsdag gehouden op duiklocatie De Zut. De dag stond in het teken van veiligheid, hulpverlening en het handelen in noodsituaties onder en boven water en maakte onderdeel uit van de 2-ster NOB duikopleiding. Na een theoretische uitleg over verschillende noodsituaties volgden enkele praktijkscenario's waarin de geleerde kennis moest worden toegepast. Door regelmatig realistische noodsituaties te oefenen vergroten duikers hun kennis, vaardigheden en zelfvertrouwen. Zo worden zij beter voorbereid op onverwachte situaties tijdens het duiken. Wie kinderkleding, speelgoed, boeken of andere spullen heeft liggen waar de kinderen te groot voor zijn geworden, kan nu zijn kans grijpen en deze verkopen op de kinderkleding- en speelgoedbeurs. Deze wordt gehouden op zondag 11 oktober van 10:30 tot 12:30 bij Bavaria Brouwerij Café. Het is dé gelegenheid om de spullen een tweede leven te geven en tegelijkertijd een zakcentje te verdienen. Wie een tafel wil huren voor deze beurs, kan een mailtje sturen naar kinderbeurslieshout@gmail.com. De organisatie van deze dag is in handen van buurtvereniging SMW uit Lieshout. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel, kijk op omroeppilrand.nl.
0: OSR 920, regiobreek.
3: OSR 920.
0: Jij hoort bij ons. Welkom. Dit is een nieuw uur.
3: OSR 920. Voor de nacht begint.

Italiaanse muziek, altijd heerlijk om te horen. En zeker als meneer Ramazzotti even langskomt om zijn ding te doen in deze studio. Eros met zijn voornaam. Musica E. En zo zitten we in deel 2. Voor de nacht begint. Manilo met Copacabana. En de Copa.

My Body Isn't Ready. Somber. Eerste albumtrack voor uur nummer 2 wordt er eentje van Chicago. Van het album The Very Best of Chicago, Only the Beginning uit 2002. Hier is Feeling Stronger Every Day.

0: dat alles.
1: Blijf mooi, hè? Die muziek van Marco Borsato. Het wordt tijd weer voor optredens. Maar ja, dat roepen al inmiddels heel veel mensen. De bestemming was dat. Eens even kijken. Wat staat op de planning? Ja. Regelmatig hoor je het op de radio. Deze dame, Dolly Parton. The Coat of Many Colors gaan we draaien van het Very Best Of album.

Grace Jones had in korte tijd flink wat hits en naar de hand niks meer van gehoord. Hoe gaat het met haar, vraag ik mijn eigen dan af. Pull up the bumper, of do the bumper moet ik zeggen.

0: En misschien zie
1: muziek van de Allerliefste samen met Paul de Leeuw. Een bel is het maar. Kom, tijd voor een albumtrack. A Cheerin, Callaway Girl. Terug te vinden op Minnetje. En dan tekentjes, laat ik me zo maar even zeggen. En daar weer de luxe uitvoering van. Album uit 2017.

toen het plaatje uitkwam, dacht ik van, ja, daar moeten we veel meer van gaan horen. Van deze Zazie. Maar het is toch een beetje rustig gebleven. Turn Me On was dat.

Muziek van Boy Crazy en That's What Love Can Do. Kijk op klokje, het is er tijd voor om goodbye te zeggen. Nou ja, we hebben toch een artiest die denkt er anders over. Never Can Say Goodbye, The Coming Arts. Maar het is toch zo. Ik wens je een fijne nacht. Graag tot morgen, even na 10 uur.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 12 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws op OSR 920. Bij een metaalbewerkingsbedrijf in Eindhoven zijn gevaarlijke stoffen vrijgekomen. De omgeving is afgezet en er komt een gespecialiseerde eenheid uit Rotterdam. Vanuit het gebouw aan de Hurkse straat stijgen gele rookwolken op, maar van brand is geen sprake, aldus de veiligheidsregio. Er zou een ijzeren balk in een bad met salpeterzuur zijn terechtgekomen, waarop er dampen vrij kwamen. In de omgeving zijn metingen uitgevoerd om te kijken of omwonenden risico lopen. President Trump zegt te gaan reageren en Iran hard te gaan raken nadat gisternacht Amerikaanse doelen in Jordanië aangevallen zijn. Bij de aanval zijn 8 ballistische raketten ingezet, maar die zijn volgens Trump op 1 na onderschept en die laatste zou geen gevaar hebben gevormd. En Amerika ontkent de bewering van Iran dat een van hun tankers in de straat van Hormuz op zeemijnen zou zijn gevaren. Volgens het operationeel commando is het opnieuw een poging van Iran om te intimideren met desinformatie. In België zijn 3 vrouwen overleden bij een zwaar auto-ongeluk in een deelgemeente van Charleroi. Volgens Belgische media zijn het 3 zussen. Hun auto reed vermoedelijk met veel te hoge snelheid tegen een andere wagen. De chauffeur daarvan zei stil te hebben gestaan voor een stopbord. De auto met de 3 zussen, tussen de 30 en 40 jaar, crasht tegen een paal en hulp mocht niet meer baten. Of de andere auto daadwerkelijk stilstond, wordt nog onderzocht. Een rechtbank in Finland heeft een 39-jarige Rus Vojislav Torden veroordeeld tot 12,5 jaar cel voor oorlogsmisdaden in Oekraïne. Hij zou betrokken zijn geweest bij een hinderlaag in de oostelijke regio Luhansk, waarbij 22 Oekraïnse militairen om het leven kwamen. De Russen, waarvan Torden commandant was, gebruikten een vlag van Oekraïne om de manschappen in de val te lokken en te doden. In 2023 werd hij opgepakt op het vliegveld van Helsinki op verzoek van Kiev. En dan nog het weer. Vannacht valt er in het noorden nog een enkele bui en de minimumtemperatuur ligt rond 14 graden. Overdag zonnige periode, droog en het wordt 's middags maximaal 22 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920 Regiobreek.
2: Dit is Jos Ploegmakers met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Geemert Bakel op Omroep Peelrand. Stichting Cecilia 200 in Lieshout probeert met een ludieke spaaractie een leuk financieel startkapitaal bij elkaar te verzamelen voor het 200-jarig jubileum in 2076. De stichting ontstond tijdens de opruimwerkzaamheden van het 100-jarig jubileumfeest in 1976. Door 100 jaar lang vele kleine beetjes te sparen, moet het feest in 2076 een vliegende start krijgen. De stichting bestaat nog steeds en is inmiddels op de helft van haar missie. Deelnemers kunnen op kermiszaterdag 5 september een bedrag inleggen ter waarde van 3 postzegels. De stichting is te vinden aan een tafeltje bij Bavaria Brouwerij Café. Na een zeer geslaagd zomercafé op 4 augustus in Mariehout gaat de organisatie van het Alzheimer Café weer op de vertrouwde voet verder in de Eendracht in Geemert. Op dinsdag 8 september wordt de Wereld Alzheimerdag gevierd en het nationale thema is Ik blijf meedoen. Maar hoe doe je mee? Je kunt meedoen in de muziek, in de ontmoeting, in de beweging en ontspanning. Bewegen en in beweging blijven is het motto van deze caféavond in Geemert. Samen met deskundigen wordt het een interactieve avond die om 19:30 begint. De bijeenkomst is bestemd voor mensen met dementie, partners, familie en belangstellenden. Wie kinderkleding, speelgoed, boeken of andere spullen heeft liggen waar de kinderen te groot voor zijn geworden, kan nu zijn kans grijpen en deze verkopen op de kinderkleding- en speelgoedbeurs. Deze wordt gehouden op zondag 11 oktober van 10:30 tot 12:30 bij Bavaria Brouwerij Café. Het is dé gelegenheid om de spullen een tweede leven te geven en tegelijkertijd een zakcentje te verdienen. Wie een tafel wil huren voor deze beurs, kan een mailtje sturen naar kinderbeurslieshout@gmail.com. De organisatie van deze dag is in handen van buurtvereniging SMW uit Lieshout. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Geemert Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920 Regiobreek. Welkom. Dit is een nieuw uur.
3: OSR 920. Non-stop OSR.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 1 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws op OSR 920. Bij een metaalbewerkingsbedrijf in Eindhoven zijn gevaarlijke stoffen vrijgekomen. De omgeving is afgezet en er komt een gespecialiseerde eenheid uit Rotterdam. Vanuit het gebouw aan de Hurkse straat stijgen gele rookwolken op, maar van brand is geen sprake, aldus de veiligheidsregio. Er zou een ijzeren balk in een bad met salpeterzuur zijn terechtgekomen, waarop er dampen vrij kwamen. In de omgeving zijn metingen uitgevoerd om te kijken of omwonenden risico lopen. President Trump zegt te gaan reageren en Iran hard te gaan raken nadat gisternacht Amerikaanse doelen in Jordanië aangevallen zijn. Bij de aanval zijn 8 ballistische raketten ingezet, maar die zijn volgens Trump op 1 na onderschept en die laatste zou geen gevaar hebben gevormd. En Amerika ontkent de bewering van Iran dat een van hun tankers in de straat van Hormuz op zeemijnen zou zijn gevaren. Volgens het operationeel commando is het opnieuw een poging van Iran om te intimideren met desinformatie. In België zijn 3 vrouwen overleden bij een zwaar auto-ongeluk in een deelgemeente van Charleroi. Volgens Belgische media zijn het 3 zussen. Hun auto reed vermoedelijk met veel te hoge snelheid tegen een andere wagen. De chauffeur daarvan zei stil te hebben gestaan voor een stopbord. De auto met de 3 zussen, tussen de 30 en 40 jaar, crashte tegen een paal en hulp mocht niet meer baten. Of de andere auto daadwerkelijk stilstond, wordt nog onderzocht. Een rechtbank in Finland heeft de 39-jarige Rus Vojislav Torden veroordeeld tot 12,5 jaar cel voor oorlogsmisdaden in Oekraïne. Hij zou betrokken zijn geweest bij een hinderlaag in de oostelijke regio Luhansk, waarbij 22 Oekraïnse militairen om het leven kwamen. De Russen, waarvan Torden commandant was, gebruikten een vlag van Oekraïne om de manschappen in de val te lokken en te doden. In 2023 werd hij opgepakt op het vliegveld van Helsinki op verzoek van Kiev. En dan nog het weer. Vannacht valt er in het noorden nog een enkele bui en de minimumtemperatuur ligt rond 14 graden. Overdag zonnige periode, droog en het wordt 's middags maximaal 22 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920 Regiobreek.
2: Dit is Jos Ploegmakers met het nieuws uit Laarbeek-Boekel en Gemert-Bakel op Omroep Peelrand. Het literair café Gemert opent het nieuwe seizoen donderdag 17 september met 2 schrijvers en journalisten die verder kijken dan de krantenkoppen, Frank Westerman en Olaf Koens. Beide reizen, onderzoeken, luisteren en schrijven over plekken waar geschiedenis, oorlog, macht en dagelijks leven dicht op elkaar zitten. Tijdens deze avond gaan ze in gesprek over waarheid en de kracht van verhalen. Hoe vang je de werkelijkheid in taal? Wat laat je zien, wat laat je weg? En hoe blijf je kijken naar mensen achter het nieuws? De avond wordt gehouden in Cultuurhuis De Eendracht in Gemert en begint om 8 uur. Voor de duikers van de Gemertse Watervrienden werd zondag een speciale reddingsdag gehouden op duiklocatie De Zut. De dag stond in het teken van veiligheid, hulpverlening en het handelen in noodsituaties onder en boven water en maakte onderdeel uit van de 2-ster NOB duikopleiding. Na een theoretische uitleg over verschillende noodsituaties volgden enkele praktijkscenario's waarin de geleerde kennis moest worden toegepast. Door regelmatig realistische noodsituaties te oefenen vergroten duikers hun kennis, vaardigheden en zelfvertrouwen. Zo worden zij beter voorbereid op onverwachte situaties tijdens het duiken. Wie kinderkleding, speelgoed, boeken of andere spullen heeft liggen waar de kinderen te groot voor zijn geworden, kan nu zijn kans grijpen en deze verkopen op de kinderkleding- en speelgoedbeurs. Deze wordt gehouden op zondag 11 oktober van 10:30 tot 12:30 bij Bavaria Brouwerij Café. Het is dé gelegenheid om de spullen een tweede leven te geven en tegelijkertijd een zakcentje te verdienen. Wie een tafel wil huren voor deze beurs, kan een mailtje sturen naar kinderbeurslieshout@gmail.com. De organisatie van deze dag is in handen van buurtvereniging SMW uit Lieshout. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920 Regiobreek. Welkom. Dit is een nieuw uur.
3: OSR 920. Non-stop OSR.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 2 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws op OSR 920. Bij een metaalbewerkingsbedrijf in Eindhoven zijn gevaarlijke stoffen vrijgekomen. De omgeving is afgezet en er komt een gespecialiseerde eenheid uit Rotterdam. Vanuit het gebouw aan de Hurkse straat stijgen gele rookwolken op, maar van brand is geen sprake, aldus de veiligheidsregio. Er zou een ijzeren balk in een bad met salpeterzuur zijn terechtgekomen, waarop er dampen vrij kwamen. In de omgeving zijn metingen uitgevoerd om te kijken of omwonenden risico lopen. President Trump zegt te gaan reageren en Iran hard te gaan raken nadat gisternacht Amerikaanse doelen in Jordanië aangevallen zijn. Bij de aanval zijn 8 ballistische raketten ingezet, maar die zijn volgens Trump op 1 na onderschept en die laatste zou geen gevaar hebben gevormd. En Amerika ontkent de bewering van Iran dat een van hun tankers in de straat van Hormuz op zeemijnen zou zijn gevaren. Volgens het operationeel commando is het opnieuw een poging van Iran om te intimideren met desinformatie. In België zijn 3 vrouwen overleden bij een zwaar auto-ongeluk in een deelgemeente van Charleroi. Volgens Belgische media zijn het 3 zussen. Hun auto reed vermoedelijk met veel te hoge snelheid tegen een andere wagen. De chauffeur daarvan zei stil te hebben gestaan voor een stopbord. De auto met de 3 zussen, tussen de 30 en 40 jaar, crashte tegen een paal en hulp mocht niet meer baten. Of de andere auto daadwerkelijk stilstond, wordt nog onderzocht. Een rechtbank in Finland heeft de 39-jarige Rus Vojislav Torden veroordeeld tot 12,5 jaar cel voor oorlogsmisdaden in Oekraïne. Hij zou betrokken zijn geweest bij een hinderlaag in de oostelijke regio Luhansk, waarbij 22 Oekraïnse militairen om het leven kwamen. De Russen, waarvan Torden commandant was, gebruikten een vlag van Oekraïne om de manschappen in de val te lokken en te doden. In 2023 werd hij opgepakt op het vliegveld van Helsinki op verzoek van Kiev. En dan nog het weer. Vannacht valt er in het noorden nog een enkele bui en de minimumtemperatuur ligt rond 14 graden. Overdag zonnige periode, droog en het wordt 's middags maximaal 22 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920 Regiobreek.
2: Dit is Jos Ploegmakers met het